0: Liesveld en Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Er werd een 19-jarige verdachte opgepakt, maar die is nu dus vrijgelaten, omdat er onvoldoende bewijs is om hem nog langer vast te houden. Nu de gasprijs blijft stijgen, kiezen steeds meer mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt RTL Nieuws op basis van informatie van prijsvergelijkers. Veel mensen willen nu een vast energiecontract voor een jaar of langer, omdat ze niet verwachten dat de gasprijs binnen afzienbare tijd omlaag gaat. De gasvoorraden in Europa en dus ook in Nederland zijn erg laag. Door de oorlog tegen Iran kan er minder aardgas worden geïmporteerd dan de afgelopen jaren. En dat zorgt ervoor dat de prijzen omhoog gaan. En dan nog het weer. Veel bewolking. In de nacht mogelijk wat regen. Morgen in de ochtend buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. Er staat morgen veel wind aan zee. Een tijdje mogelijk windkracht 8. De temperatuur morgen. In de ochtend wordt het eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Krimpen aan den IJssel is een tijdelijk parkeerverbod ingesteld op de IJsseldijk. Vanwege de afsluiting van de Algenabrug stond de IJsseldijk de afgelopen weken geregeld vol met geparkeerde auto's op de stoep en op het fietspad. Het leidde tot overlast, waardoor de gemeente met een tijdelijk parkeerverbod komt. Het parkeerverbod wordt weer opgeheven op 7 september... als de Algenabrug weer wordt opengesteld voor verkeer. Meerdere voertuigen zijn woensdagmiddag rond 4:15 betrokken geraakt bij een ongeval op de A20 bij Capelle aan den IJssel. Er zouden 6 voertuigen betrokken zijn geweest bij het ongeval. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De vangrail was beschadigd en er lagen brokstukken op de weg. Hierdoor is de A20 voor enige tijd afgesloten geweest bij de afrit Prins Alexander Capelle aan den IJssel. Peter Schut heeft besloten zijn werk als raadslid neer te leggen, zo meldt zijn partij Platform Zuidplas. De aanleiding hiervoor zijn verergerde tinnitusklachten. Peter Schut zat sinds april namens Platform Zuidplas in de gemeenteraad. Michiel Eger, de nummer 6 op de kandidatenlijst, zal de zetel van Schut overnemen. Peter Schut zal betrokken blijven bij de partij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 3 september. Vanmorgen was er aanvankelijk veel bewolking met nog enige regen. De rest van de dag bleef het grotendeels droog en bracht van tijd tot tijd de zon door. En tijdens zonnige momenten kon de temperatuur nog oplopen naar zo'n 23 graden. Komende avond en nacht is de kans op wat regen niet helemaal uit te sluiten, maar veelal zal het droog blijven. Het blijft ook erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 18 graden, bij nog steeds een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Morgen, vooral in de ochtend, een aantal buien en een krachtige wind, de windkracht 4 tot 5, uit een west-zuidwestelijke richting. Aanvankelijk kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 22 graden, maar de loop van de middag gaat er een paar graden vanaf. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar 14 graden. Zaterdag zijn er zonnige perioden met een paar mooie weerwolken, het blijft dan overal droog en er waait een matige wind uit een westelijke richting. In de middag zo'n 20 graden. Op zondag wordt het een paar graden warmer en dat heeft alles te maken met de windrichting. Er waait zondag een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het zuidoosten. Wel verloopt de nacht nog relatief koel met een minimumtemperatuur van 10 graden, maar zondagmiddag kan het zo'n 23 tot 24 graden worden. Op maandag kan op een aantal plaatsen de zomerse grens van 25 graden worden aangetikt. Blijft op de meeste plaatsen nog droog met zonnige perioden en wolkenvelden. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. Dinsdag is het duidelijk minder zacht met een maximumtemperatuur van 19 graden. En dan vallen er verspreid over de regio weer een paar buien.

not your club either.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Veel projecten in ons land om watertekorten tegen te gaan lopen te veel vertraging op. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. De politiek moet er meer vaart achter zetten om enorme schade in de toekomst te voorkomen, vindt de Rekenkamer. De schade voor onder andere de scheepvaart, de industrie en de boeren en tuinders kan de komende jaren oplopen tot miljarden euro's. De langdurige droogte deze zomer heeft ons, volgens de Algemene Rekenkamer, al een schadig post opgeleverd van mogelijk 2 miljard. De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik. Op de Silja, een grote veerboot uit Estland, verblijven meer dan 2000 vluchtelingen. Onder hen zijn veel kinderen. En de Rotterdamse kinderombudsman benadrukt dat de opvang op het schip voor kinderen totaal ongeschikt is. De verdachte die vorige maand werd aangehouden in verband met de aanslagen op een kapperszaak in Vlaardingen is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale Omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Er werd een 19-jarige verdachte opgepakt, maar die is nu dus vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is om hem nog langer vast te houden. Nu de gasprijs blijft stijgen, kiezen steeds meer mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt RTL Nieuws op basis van informatie van prijsvergelijkers. Veel mensen willen nu een vast energiecontract voor een jaar of langer, omdat ze niet verwachten dat de gasprijs binnen afzienbare tijd omlaag gaat. De gasvoorraden in Europa en dus ook in Nederland zijn erg laag. Door de oorlog tegen Iran kan er minder aardgas worden geïmporteerd dan de afgelopen jaren. En dat zorgt ervoor dat de prijzen omhoog gaan. En dan nog het weer. Veel bewolking. In de nacht mogelijk wat regen. Morgen in de ochtend buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. Er staat morgen veel wind aan zee. Een tijdje mogelijk windkracht 8. De temperatuur morgen. In de ochtend wordt het eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Jazz.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Krimp aan den IJssel is een tijdelijk parkeerverbod ingesteld op de IJsseldijk. Vanwege de afsluiting van de Algenabrug stond de IJsseldijk de afgelopen weken geregeld vol met geparkeerde auto's op de stoep en op het fietspad. Het leidde tot overlast, waardoor de gemeente met een tijdelijk parkeerverbod komt. Het parkeerverbod wordt weer opgeheven op 7 september... als de Algenabrug weer wordt opengesteld voor verkeer. Meerdere voertuigen zijn woensdagmiddag rond 4:15 betrokken geraakt bij een ongeval op de A20 bij Capelle aan den IJssel. Er zouden 6 voertuigen betrokken zijn geweest bij het ongeval. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De vangrail was beschadigd en er lagen brokstukken op de weg. Hierdoor is de A20 voor enige tijd afgesloten geweest bij de afrit Prins Alexander Capelle aan den IJssel. Peter Schut heeft besloten zijn werk als raadslid neer te leggen, zo meldt zijn partij Platform Zuidplas. De aanleiding hiervoor zijn verergerde tinnitusklachten. Peter Schut zat sinds april namens Platform Zuidplas in de gemeenteraad. Michiel Eger, de nummer 6 op de kandidatenlijst, zal de zetel van Schut overnemen. Peter Schut zal betrokken blijven bij de partij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 3 september. Vanmorgen was er aanvankelijk veel bewolking met nog enige regen. De rest van de dag bleef het grotendeels droog en bracht van tijd tot tijd de zon door. En tijdens zonnige momenten kon de temperatuur nog oplopen naar zo'n 23 graden. Komende avond en nacht is de kans op wat regen niet helemaal uit te sluiten, maar veelal zal het droog blijven. Het blijft ook erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 18 graden, bij nog steeds een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Morgen, vooral in de ochtend, een aantal buien en een krachtige wind, de windkracht 4 tot 5, uit een west-zuidwestelijke richting. Aanvankelijk kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 22 graden, maar de loop van de middag gaat er een paar graden vanaf. In de nacht van vrijdag op zaterdag komt het af naar 14 graden. Zaterdag zijn er zonnige perioden met een paar mooie weerwolken, blijft dan overal droog en er waait een matige wind uit een westelijke richting. In de middag zo'n 20 graden. Op zondag wordt het een paar graden warmer en dat heeft alles te maken met de windrichting. Er waait zondag een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het zuidoosten. Wel verloopt de nacht nog relatief koel met een minimumtemperatuur van 10 graden, maar zondagmiddag kan het zo'n 23 tot 24 graden worden. Op maandag kan op een aantal plaatsen de zomerse grens van 25 graden worden aangetikt. Blijft op de meeste plaatsen nog droog met zonnige perioden en wolkenvelden. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. Dinsdag is het duidelijk minder zacht met een maximumtemperatuur van 19 graden. En dan vallen er verspreid over de regio weer een paar buien.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Veel projecten in ons land om watertekorten tegen te gaan lopen te veel vertraging op, dat zegt de Algemene Rekenkamer. De politiek moet er meer vaart achter zetten om enorme schade in de toekomst te voorkomen, vindt de Rekenkamer. De schade voor onder andere de scheepvaart, de industrie en de boeren en tuinders kan de komende jaren oplopen tot miljarden euro's. De langdurige droogte deze zomer heeft ons volgens de Algemene Rekenkamer al een schadig post opgeleverd van mogelijk 2 miljard. De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik. Op de Silja, een grote veerboot uit Estland, verblijven meer dan 2000 vluchtelingen. Onder hen zijn veel kinderen. En de Rotterdamse kinderombudsman benadrukt dat de opvang op het schip voor kinderen totaal ongeschikt is. De verdachte die vorige maand werd aangehouden in verband met de aanslagen op een kapperszaak in Vlaardingen is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale Omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Er werd een 19-jarige verdachte opgepakt, maar die is nu dus vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is om hem nog langer vast te houden. Nu de gasprijs blijft stijgen, kiezen steeds meer mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt RTL Nieuws op basis van informatie van prijsvergelijkers. Veel mensen willen nu een vast energiecontract voor een jaar of langer, omdat ze niet verwachten dat de gasprijs binnen afzienbare tijd omlaag gaat. De gasvoorraden in Europa en dus ook in Nederland zijn erg laag. Door de oorlog tegen Iran kan er minder aardgas worden geïmporteerd dan de afgelopen jaren. En dat zorgt ervoor dat de prijzen omhoog gaan. En dan nog het weer. Veel bewolking. In de nacht mogelijk wat regen. Morgen in de ochtend buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. Er staat morgen veel wind aan zee. Een tijdje mogelijk windkracht 8. De temperatuur morgen. In de ochtend wordt het eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Krimpen aan den IJssel is een tijdelijk parkeerverbod ingesteld op de IJsseldijk. Vanwege de afsluiting van de Algenabrug stond de IJsseldijk de afgelopen weken geregeld vol met geparkeerde auto's op de stoep en op het fietspad. Het leidde tot overlast, waardoor de gemeente met een tijdelijk parkeerverbod komt. Het parkeerverbod wordt weer opgeheven op 7 september... als de Algenabrug weer wordt opengesteld voor verkeer. Meerdere voertuigen zijn woensdagmiddag rond 4:15 betrokken geraakt bij een ongeval op de A20 bij Capelle aan den IJssel. Er zouden 6 voertuigen betrokken zijn geweest bij het ongeval. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De vangrail was beschadigd en er lagen brokstukken op de weg. Hierdoor is de A20 voor enige tijd afgesloten geweest bij de afrit Prins Alexander Capelle aan den IJssel. Peter Schut heeft besloten zijn werk als raadslid neer te leggen, zo meldt zijn partij Platform Zuidplas. De aanleiding hiervoor zijn verergerde tinnitusklachten. Peter Schut zat sinds april namens Platform Zuidplas in de gemeenteraad. Michiel Eger, de nummer 6 op de kandidatenlijst, zal de zetel van Schut overnemen. Peter Schut zal betrokken blijven bij de partij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 3 september. Vanmorgen was er aanvankelijk veel bewolking met nog enige regen. De rest van de dag bleef het grotendeels droog en bracht van tijd tot tijd de zon door. En tijdens zonnige momenten kon de temperatuur nog oplopen naar zo'n 23 graden. Komende avond en nacht is de kans op wat regen niet helemaal uit te sluiten, maar veelal zal het droog blijven. Het blijft ook erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 18 graden, bij nog steeds een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Morgen vooral in de ochtend een aantal buien en een krachtige wind, de windkracht 4 tot 5 uit een west-zuidwestelijke richting. Aanvankelijk kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 22 graden, maar de loop van de middag gaat er een paar graden vanaf. In de nacht van vrijdag op zaterdag komt het af naar 14 graden. Zaterdag zijn er zonnige perioden met een paar mooie weerwolken, blijft het overal droog en er waait een matige wind uit een westelijke richting. In de middag zo'n 20 graden. Op zondag wordt het een paar graden warmer en dat heeft alles te maken met de windrichting. Er waait zondag een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het zuidoosten. Wel verloopt de nacht nog relatief koel met een minimumtemperatuur van 10 graden, maar zondagmiddag kan het zo'n 23 tot 24 graden worden. Op maandag kan op een aantal plaatsen de zomerse grens van 25 graden worden aangetikt. Blijft op de meeste plaatsen nog droog met zonnige perioden en wolkenvelden. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. Dinsdag is het duidelijk minder zacht met een maximumtemperatuur van 19 graden. En dan vallen er verspreid over de regio weer een paar buien.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Veel projecten in ons land om watertekorten tegen te gaan lopen te veel vertraging op, dat zegt de Algemene Rekenkamer. De politiek moet er meer vaart achter zetten om enorme schade in de toekomst te voorkomen, vindt de Rekenkamer. De schade voor onder andere de scheepvaart, de industrie en de boeren en tuinders kan de komende jaren oplopen tot miljarden euro's. De langdurige droogte deze zomer heeft ons volgens de Algemene Rekenkamer al een schadig post opgeleverd van mogelijk 2 miljard. De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik. Op de Silja, een grote veerboot uit Estland, verblijven meer dan 2000 vluchtelingen. Onder hen zijn veel kinderen. En de Rotterdamse kinderombudsman benadrukt dat de opvang op het schip voor kinderen totaal ongeschikt is. De verdachte die vorige maand werd aangehouden in verband met de aanslagen op een kapperszaak in Vlaardingen is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale Omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Er werd een 19-jarige verdachte opgepakt, maar die is nu dus vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is om hem nog langer vast te houden. Nu de gasprijs blijft stijgen, kiezen steeds meer mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt RTL Nieuws op basis van informatie van prijsvergelijkers. Veel mensen willen nu een vast energiecontract voor een jaar of langer, omdat ze niet verwachten dat de gasprijs binnen afzienbare tijd omlaag gaat. De gasvoorraden in Europa en dus ook in Nederland zijn erg laag. Door de oorlog tegen Iran kan er minder aardgas worden geïmporteerd dan de afgelopen jaren. En dat zorgt ervoor dat de prijzen omhoog gaan. En dan nog het weer. Veel bewolking. In de nacht mogelijk wat regen. Morgen in de ochtend buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. Er staat morgen veel wind aan zee. Een tijdje mogelijk windkracht 8. De temperatuur morgen. In de ochtend wordt het eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Krimpen aan den IJssel is een tijdelijk parkeerverbod ingesteld op de IJsseldijk. Vanwege de afsluiting van de Algenabrug stond de IJsseldijk de afgelopen weken geregeld vol met geparkeerde auto's op de stoep en op het fietspad. Het leidde tot overlast, waardoor de gemeente met een tijdelijk parkeerverbod komt. Het parkeerverbod wordt weer opgeheven op 7 september... als de Algenabrug weer wordt opengesteld voor verkeer. Meerdere voertuigen zijn woensdagmiddag rond 4:15 betrokken geraakt bij een ongeval op de A20 bij Capelle aan den IJssel. Er zouden 6 voertuigen betrokken zijn geweest bij het ongeval. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De vangrail was beschadigd en er lagen brokstukken op de weg. Hierdoor is de A20 voor enige tijd afgesloten geweest bij de afrit Prins Alexander Capelle aan den IJssel. Peter Schut heeft besloten zijn werk als raadslid neer te leggen, zo meldt zijn partij Platform Zuidplas. De aanleiding hiervoor zijn verergerde tinnitusklachten. Peter Schut zat sinds april namens Platform Zuidplas in de gemeenteraad. Michiel Eger, de nummer 6 op de kandidatenlijst, zal de zetel van Schut overnemen. Peter Schut zal betrokken blijven bij de partij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 3 september. Vanmorgen was er aanvankelijk veel bewolking met nog enige regen. De rest van de dag bleef het grotendeels droog en bracht van tijd tot tijd de zon door. En tijdens zonnige momenten kon de temperatuur nog oplopen naar zo'n 23 graden. Komende avond en nacht is de kans op wat regen niet helemaal uit te sluiten, maar veelal zal het droog blijven. Het blijft ook erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 18 graden, bij nog steeds een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Morgen vooral in de ochtend een aantal buien en een krachtige wind, de windkracht 4 tot 5 uit een west-zuidwestelijke richting. Aanvankelijk kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 22 graden, maar de loop van de middag gaat er een paar graden vanaf. In de nacht van vrijdag op zaterdag komt het af naar 14 graden. Zaterdag zijn er zonnige perioden met een paar mooie weerwolken, blijft het overal droog en er waait een matige wind uit een westelijke richting. In de middag zo'n 20 graden. Op zondag wordt het een paar graden warmer en dat heeft alles te maken met de windrichting. Er waait zondag een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het zuidoosten. Wel verloopt de nacht nog relatief koel met een minimumtemperatuur van 10 graden, maar zondagmiddag kan het zo'n 23 tot 24 graden worden. Op maandag kan op een aantal plaatsen de zomerse grens van 25 graden worden aangetikt. Blijft op de meeste plaatsen nog droog met zonnige perioden en wolkenvelden. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. Dinsdag is het duidelijk minder zacht met een maximumtemperatuur van 19 graden. En dan vallen er verspreid over de regio weer een paar buien.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het terminal van DFDS Seaways in Vlaardingen zijn gisteravond meerdere verstekelingen aangetroffen. Het zou gaan om 15 mensen, er zaten ook 2 minderjarigen bij. Mogelijk wilden ze de oversteek maken naar Engeland. Ze zouden zijn gevonden in een vrachtwagen uit Turkije. Een paar weken geleden werden op hetzelfde terrein ook al een keer 12 verstekelingen aangetroffen. Toen ook in een laadruimte van een Turkse vrachtwagen. In beide gevallen is de chauffeur aangehouden. Op de A16 net ten zuiden van Dordrecht is een vrouw zwaar gewond geraakt. Ze werd aangereden terwijl ze buiten de auto stond op de vluchtstrook. Het slachtoffer is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu gaat met de vrouw van 28 is niet bekend. Het ongeluk gebeurde tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug richting Breda. De vrouw stond met de auto op de vluchtstrook omdat ze pech had. Ze was uitgestapt toen een andere wagen er achterop knalde. De andere auto werd, zo zegt de politie, bestuurd door een vrouw op leeftijd. Ook zij is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte die vorige maand werd aangehouden in verband met de aanslagen op een kapperszaak in Vlaardingen is weer vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Er werd een 19-jarige verdachte opgepakt, maar die is nu vrijgelaten omdat er niet genoeg bewijs is om hem langer vast te houden. In de Rotterdamse haven wordt vandaag gestaakt. Het is een reactie op de overheidsplannen voor bezuiniging op de sociale zekerheid. Het gaat om een staking van zo'n 8 uur. In die tijd zal er naar verwachting zeker vertraging oplopen bij de afhandeling van schepen en lading. In de omstreden plannen draait het om het beperken van de werkloosheidswet en het inkomende arbeidsvermogen. Volgende week wordt er ook gestaakt in het openbaar vervoer van 24 uur. Het weer. In de ochtend nog veel wind, harde windstoten, verder soms regen. De temperatuur loopt op naar 22 graden. Later vandaag daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen is het droog, periode met zon, 20 tot 21 graden. De dagen daarna wordt het mooier.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Krimp aan den IJssel is een tijdelijk parkeerverbod ingesteld op de IJsseldijk. Vanwege de afsluiting van de Algenabrug stond de IJsseldijk de afgelopen weken geregeld vol met geparkeerde auto's op de stoep en op het fietspad. Het leidde tot overlast, waardoor de gemeente met een tijdelijk parkeerverbod komt. Het parkeerverbod wordt weer opgeheven op 7 september... als de Algenabrug weer wordt opengesteld voor verkeer. Meerdere voertuigen zijn woensdagmiddag rond 4:15 betrokken geraakt bij een ongeval op de A20 bij Capelle aan den IJssel. Er zouden 6 voertuigen betrokken zijn geweest bij het ongeval. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De vangrail was beschadigd en er lagen brokstukken op de weg. Hierdoor is de A20 voor enige tijd afgesloten geweest bij de afrit Prins Alexander Capelle aan den IJssel. Peter Schut heeft besloten zijn werk als raadslid neer te leggen, zo meldt zijn partij Platform Zuidplas. De aanleiding hiervoor zijn verergerde tinnitusklachten. Peter Schut zat sinds april namens Platform Zuidplas in de gemeenteraad. Michiel Eger, de nummer 6 op de kandidatenlijst, zal de zetel van Schut overnemen. Peter Schut zal betrokken blijven bij de partij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 3 september. Vanmorgen was er aanvankelijk veel bewolking met nog enige regen. De rest van de dag bleef het grotendeels droog en bracht van tijd tot tijd de zon door. En tijdens zonnige momenten kon de temperatuur nog oplopen naar zo'n 23 graden. Komende avond en nacht is de kans op wat regen niet helemaal uit te sluiten, maar veelal zal het droog blijven. Het blijft ook erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 18 graden, bij nog steeds een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Morgen, vooral in de ochtend, een aantal buien en een krachtige wind, de windkracht 4 tot 5, uit een west-zuidwestelijke richting. Aanvankelijk kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 22 graden, maar de loop van de middag gaat er een paar graden vanaf. In de nacht van vrijdag op zaterdag komt het af naar 14 graden. Zaterdag zijn er zonnige perioden met een paar mooie weerwolken, blijft dan overal droog en er waait een matige wind uit een westelijke richting. In de middag zo'n 20 graden. Op zondag wordt het een paar graden warmer en dat heeft alles te maken met de windrichting. Er waait zondag een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het zuidoosten. Wel verloopt de nacht nog relatief koel met een minimumtemperatuur van 10 graden, maar zondagmiddag kan het zo'n 23 tot 24 graden worden. Op maandag kan op een aantal plaatsen de zomerse grens van 25 graden worden aangetikt. Blijft op de meeste plaatsen nog droog met zonnige perioden en wolkenvelden. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. Dinsdag is het duidelijk minder zacht met een maximum temperatuur van 19 graden. En dan vallen er verspreid over de regio weer een paar buien.

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en
1: Dave Datema. Maar met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het terminal van DFDS Seaways in Vlaardingen zijn gisteravond meerdere verstekelingen aangetroffen. Het zou gaan om 15 mensen, er zaten ook twee minderjarigen bij. Mogelijk wilden ze de oversteek maken naar Engeland. Ze zouden zijn gevonden in een vrachtwagen uit Turkije. Een paar weken geleden werden op hetzelfde trein ook al een keer 12 verstekelingen aangetroffen. Toen ook in een laadruimte van een Turkse vrachtwagen. In beide gevallen is de chauffeur aangehouden. Op de A16, net ten zuiden van Dordrecht, is een vrouw zwaar gewond geraakt. Ze werd aangereden terwijl ze buiten de auto stond op de vluchtstrook. Het slachtoffer is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu gaat met de vrouw van 28 is niet bekend. Het ongeluk gebeurde tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug richting Breda. De vrouw stond met haar auto op de vluchtstrook omdat ze pech had. Ze was uitgestapt toen een andere wagen erachterop knalde. De andere auto werd, zo zegt de politie, bestuurd door een vrouw op leeftijd. Ook zij is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte die vorige maand werd aangehouden in verband met de aanslagen op kapperszaak in Vlaardingen is weer vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale Omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Er werd een 19-jarige verdachte opgepakt, maar die is nu vrijgelaten omdat er niet genoeg bewijs is om hem langer vast te houden. In de Rotterdamse haven wordt vandaag gestaakt. Het is een reactie op de overheidsplannen voor bezuiniging op de sociale zekerheid. Het gaat om een staking van zo'n 8 uur. In die tijd zal er naar verwachting zeker vertraging oplopen bij de afhandeling van schepen en lading. In de omstreden plannen draait het om het beperken van de werkloosheidswet en het inkomende arbeidsvermogen. Volgende week wordt er ook gestaakt in het openbaar vervoer voor 24 uur. Het weer. In de ochtend nog veel wind, harde windstoten, verder soms regen. De temperatuur loopt op naar 22 graden. Later vandaag daalt de temperatuur naar een graad of 18.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Krimpen aan den IJssel is een tijdelijk parkeerverbod ingesteld op de IJsseldijk. Vanwege de afsluiting van de Algenabrug stond de IJsseldijk de afgelopen weken geregeld vol met geparkeerde auto's op de stoep en op het fietspad. Het leidde tot overlast, waardoor de gemeente met een tijdelijk parkeerverbod komt. Het parkeerverbod wordt weer opgeheven op 7 september... als de Algenabrug weer wordt opengesteld voor verkeer. Meerdere voertuigen zijn woensdagmiddag rond 4:15 betrokken geraakt bij een ongeval op de A20 bij Capelle aan den IJssel. Er zouden 6 voertuigen betrokken zijn geweest bij het ongeval. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De vangrail was beschadigd en er lagen brokstukken op de weg. Hierdoor is de A20 voor enige tijd afgesloten geweest bij de afrit Prins Alexander Capelle aan den IJssel. Peter Schut heeft besloten zijn werk als raadslid neer te leggen, zo meldt zijn partij Platform Zuidplas. De aanleiding hiervoor zijn verergerde tinnitusklachten. Peter Schut zat sinds april namens Platform Zuidplas in de gemeenteraad. Michiel Eger, de nummer 6 op de kandidatenlijst, zal de zetel van Schut overnemen. Peter Schut zal betrokken blijven bij de partij. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 3 september. Vanmorgen was er aanvankelijk veel bewolking met nog enige regen. De rest van de dag bleef het grotendeels droog en bracht van tijd tot tijd de zon door. En tijdens zonnige momenten kon de temperatuur nog oplopen naar zo'n 23 graden. Komende avond en nacht is de kans op wat regen niet helemaal uit te sluiten, maar veelal zal het droog blijven. Het blijft ook erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 18 graden, bij nog steeds een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Morgen vooral in de ochtend een aantal buien en een krachtige wind, de windkracht 4 tot 5 uit een west-zuidwestelijke richting. Aanvankelijk kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 22 graden, maar de loop van de middag gaat er een paar graden vanaf. In de nacht van vrijdag op zaterdag komt het af naar 14 graden. Zaterdag zijn er zonnige perioden met een paar mooie weerwolken, blijft het overal droog en er waait een matige wind uit een westelijke richting. In de middag zo'n 20 graden. Op zondag wordt het een paar graden warmer en dat heeft alles te maken met de windrichting. Er waait zondag een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het zuidoosten. Wel verloopt de nacht nog relatief koel met een minimumtemperatuur van 10 graden, maar zondagmiddag kan het zo'n 23 tot 24 graden worden. Op maandag kan op een aantal plaatsen de zomerse grens van 25 graden worden aangetikt. Blijft op de meeste plaatsen nog droog met zonnige perioden en wolkenvelden. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. Dinsdag is het duidelijk minder zacht met een maximumtemperatuur van 19 graden. En dan vallen er verspreid over de regio weer een paar buien.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het terminal van DFDS Seaways in Vlaardingen zijn gisteravond meerdere verstekelingen aangetroffen. Het zou gaan om 15 mensen, er zaten ook twee minderjarigen bij. Mogelijk wilden ze de oversteek maken naar Engeland, zouden zijn gevonden in een vrachtwagen uit Turkije. Een paar weken geleden werden op hetzelfde terrein ook al een keer 12 verstekelingen aangetroffen, toen ook in een laadruimte van een Turkse vrachtwagen. In beide gevallen is de chauffeur aangehouden. Op de A16 net ten zuiden van Dordrecht is een vrouw zwaar gewond geraakt. Ze werd aangereden terwijl ze buiten de auto stond op de vluchtstrook. Het slachtoffer is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu gaat met de vrouw van 28 is niet bekend. Het ongeluk gebeurde tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug richting Breda. De vrouw stond met de auto op de vluchtstrook nadat ze pech had. Ze was uitgestapt toen een andere wagen er achterop knalde. De andere auto werd, zo zegt de politie, bestuurd door een vrouw op leeftijd. Ook zij is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte die vorige maand werd aangehouden in verband met de aanslagen op kapperszaak in Vlaardingen is weer vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale Omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Er werd een 19-jarige verdachte opgepakt, maar die is nu vrijgelaten omdat er niet genoeg bewijs is om hem langer vast te houden. In de Rotterdamse haven wordt vandaag gestaakt. Het is een reactie op de overheidsplannen voor bezuiniging op de sociale zekerheid. Het gaat om een staking van zo'n 8 uur. In die tijd zal er naar verwachting zeker vertraging oplopen bij de afhandeling van schepen en lading. In de omstreden plannen draait het om het beperken van de werkloosheidswet en het inkomende arbeidsvermogen. Volgende week wordt er ook gestaakt in het openbaar vervoer van 24 uur. Het weer. In de ochtend nog veel wind, harde windstoten, verder soms regen. De temperatuur loopt op naar 22 graden. Later vandaag daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen is het droog, periode met zon, 20 tot 21 graden. De dagen daarna wordt het mooier. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg, maar op de A4 naar Amsterdam sta je nu wel vast voor de Schiphol-tunnel. Die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat voor de afrit Hoenderloo een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op woensdag 9 en donderdag 10 september wordt de Van Brienenoordbrug in beide richtingen volledig afgesloten voor autoverkeer tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Tijdens de afsluitingen controleert de Rijkswaterstaat of de technische installatie van de brug nog goed functioneert. Automobilisten die tijdens de afsluitingen via de A16 richting Rotterdam-Zuid, Ridderkerk of de A15 reizen, moeten rekening houden met flinke hinder en een extra reistijd van tot zeker een half uur. De organisatie van de Capelse Zomer in Capelle aan den IJssel heeft de line-up voor het evenement bekendgemaakt. Op zaterdag 19 september komen onder andere Sven Versteeg en Henk Dissel optreden op het Stadsplein. Q-Music, het Foute Uur, sluit de dag af. En zaterdag 5 september vindt de 38e editie van het Oogstfeest in Zevenhuizen plaats. Het dorpsfeest wordt gevierd met honderden kramen, oude tractoren, muziek en andere activiteiten. Een van de onderdelen is de badeendenrace in de Hennepsloot. Inmiddels zijn alle 6.000 badeendjes verkocht en is er totaal al bijna €27.000 opgehaald voor kinderzorghuis Onder de Wieken. Bezoekers hoeven geen entree te betalen. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 4 september. We hebben een behoorlijk warme nacht achter de rug. De temperatuur kwam niet onder de 20 graden. En vandaag kan de temperatuur oplopen naar een graad of 22. Wel, we hebben te maken met behoorlijk onstuimig weer. Er staat een krachtige tot harde wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de loop van de dag volgen een aantal buien. En als de buien zijn gepasseerd, gaat de temperatuur terug naar ongeveer 18 graden aan het eind van de middag of begin van de avond. Komende nacht neemt de wind verder in kracht af en koelt eraf naar ongeveer 14 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit het westen en een maximum temperatuur rond de 20 graden. Zondag zijn een zonnige periode, blijft overal droog, er waait een matige wind uit het zuidoosten en er wordt warme lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 11 graden, zondagmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden. Maandag wordt de warmste dag uit de reeks, op veel plaatsen kan het zomers warm worden met een maximum temperatuur rond de 25 graden, met flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit een zuidelijke richting. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en ook minder warm. We krijgen te maken met een aantal buien. Slechts af en toe breekt de zon door. In de nacht en vroege ochtend minima rond de 13 tot 14 graden. En overdag een maximum temperatuur rond de 19 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er voor het verkeer in Brabant op de A58 van Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Centrum West is een auto in de vangrail gereden. Het verkeer kan daar alleen via de vluchtstrook langs en de vertraging is ruim een half uur. Verder heb je 5 minuten oponthoud op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo door een pechgeval. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Rotterdam-Alexandrium is de omgeving van een flat afgezet omdat er een stijger deels is ingestort. Het gaat om een stijger van 20 tot 30 meter hoog, zegt onze verslaggever Esther Schalkwijk.
2: Ja, die wind die heeft er dus voor gezorgd dat 3 etages van een stijger zijn ingestort. Uh-huh. Het ziet er eigenlijk heel apart uit, want die staan natuurlijk netjes omhoog natuurlijk. Maar nu ziet het er een beetje uit als een skihelling naar beneden. Maar het grote geluk is dat het in elkaar is gestort zeg maar op het dak van het gebouw.
3: Okay.
2: Dus niet op de straat en niet op de metro, maar ja, op het dak van het gebouw.
1: Bouwvakkers zijn bezig de boel te herstellen. De harde wind heeft ervoor gezorgd dus dat de stijger in elkaar is gezakt. Vorige week zou al een balk naar beneden zijn komen zetten, zeggen mensen te plaatsen. In Rotterdam-West is vannacht een auto volledig uitgebrand aan de Dempostraat in Schiemond. Volgens mensen te plaatsen zou iets in de auto zijn gegooid die korte tijd later in lichte laaien stond. Eigenaresse zou hebben gezegd dat het niet de eerste keer is dat iemand het op haar auto heeft voorzien. Eerder waren al een keer alle banden lek gestoken. De prijs voor een huurwoning is van de 4 grote steden het hardst toegenomen in Rotterdam, meldt het CBS. Het is al het derde jaar op rij dat Rotterdam de huur het hardst toeneemt. Dit jaar komt de stijging uit op 4%. Nieuwe huurders betalen zelfs 5% meer. De afgelopen jaren stijgen de huren wel steeds iets minder hard. Ze mogen elk jaar per 1 juli worden aangepast. In de loop van de ochtend begint in de Rotterdamse haven een staking. Het is een reactie op de overheidsplannen voor bezuiniging op de sociale zekerheid. Het gaat een bestaking van in totaal zo'n 8 uur. In die tijd zal er naar verwachting zeker vertraging oplopen bij de afhandeling van schepen en lading. In de omstreden plannen draait het om beperkingen van de werkloosheidswet en de inkomen naar arbeidsvermogen. Vorige week werd er ook al gestaakt in het openbaar vervoer. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een onstuimige ochtend met veel wind, harde windstoten, verder soms wat regen. De temperatuur loopt eerst op naar 22 graden. Later vandaag wordt het een graad of 18. Morgen droog, periode met zon en 20 tot 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op veel snelwegen kan het verkeer prima doorrijden, maar er staan toch een paar files. De A58 in Brabant is na een ongeluk weer vrij. Van Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. Vertraging is nog zo'n 20 minuten. Die file wordt korter. De A7 in het noorden van Groningen naar Heerenveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Drachten. Er staat nu 3 kilometer file. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs, want de rijbaan is dicht. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je bij Hoenderloo 10 minuten in de file door een pechgeval. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam. Voor knooppunt Hattemerbroek heb je ook 10 minuten tijdverlies. En het verkeer, vooral aan de westkust, moet rekening houden met zware windstoten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op woensdag 9 en donderdag 10 september wordt de Van Brienenoordbrug in beide richtingen volledig afgesloten voor autoverkeer tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Tijdens de afsluitingen controleert de Rijkswaterstaat of de technische installatie van de brug nog goed functioneert. Automobilisten die tijdens de afsluitingen via de A16 richting Rotterdam-Zuid, Ridderkerk of de A15 reizen, moeten rekening houden met flinke hinder en een extra reistijd van tot zeker een half uur. De organisatie van de Capelse Zomer in Capelle aan den IJssel heeft de line-up voor het evenement bekendgemaakt. Op zaterdag 19 september komen onder andere Sven Versteeg en Henk Dissel optreden op het Stadsplein. Q-Music, Het Foute Uur, sluit de dag af. En zaterdag 5 september vindt de 38e editie van het Oogstfeest in Zevenhuizen plaats. Het dorpsfeest wordt gevierd met honderden kramen, oude tractoren, muziek en andere activiteiten. Een van de onderdelen is de bad-eendenrace in de Hennepsloot. Inmiddels zijn alle 6.000 bad-eendjes verkocht en is er totaal al bijna €27.000 opgehaald voor kinderzorghuis Onder de Wieken. Bezoekers hoeven geen entree te betalen. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 4 september. We hebben een behoorlijk warme nacht achter de rug. De temperatuur kwam niet onder de 20 graden. En vandaag kan de temperatuur oplopen naar een graad of 22. Wel hebben we te maken met behoorlijk onstuimig weer. Er staat een krachtige tot harde wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de loop van de dag volgen een aantal buien. En als de buien zijn gepasseerd, gaat de temperatuur terug naar ongeveer 18 graden aan het eind van de middag of begin van de avond. Komende nacht neemt de wind verder in kracht af en koelt er af naar ongeveer 14 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Zondag zijn er zonnige perioden, blijft overal droog, er waait een matige wind uit het zuidoosten en er wordt warme lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 11 graden. Zondagmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden. Maandag wordt de warmste dag uit de reeks. Op veel plaatsen kan het zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 25 graden met flinke zonnige perioden en vrijwel overal droog. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit een zuidelijke richting. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en ook minder warm. We krijgen te maken met een aantal buien. Slechts af en toe breekt de zon door. In de nacht en vroege ochtend minimaal rond de 13 tot 14 graden. En overdag een maximumtemperatuur rond de 19 graden.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan vanmorgen niet veel files, maar op de A7 in Noord-Holland, van Horen naar Zaanstad, heb je nu wel een kwartier vertraging tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt er veel rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht en het verkeer moet vooral aan de westkust rekening houden met zware windstoten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Rotterdam-Alexandrium is de omgeving van een flat afgezet omdat er een stijger deels is ingestort. Het gaat om een stijger van 20 tot 30 meter hoog, zegt onze verslaggever Esther Schalkwijk.
2: Ja, die wind die heeft er dus voor gezorgd dat 3 etages van een stijger zijn ingestort. Uh-huh. Het ziet er eigenlijk heel apart uit, want die staan natuurlijk netjes omhoog natuurlijk. Maar nu ziet het er een beetje uit als een skihelling naar beneden. Maar het grote geluk is dat het in elkaar is gestort op het dak van het gebouw.
3: Okay.
2: Dus niet op de straat en niet op de metro, maar ja, op het dak van het gebouw.
1: Bouwvakkers zijn bezig de boel te herstellen. De harde wind heeft ervoor gezorgd dus dat de stijger in elkaar is gezakt. Vorige week zou al een balk naar beneden zijn komen zetten, zeggen mensen te plaatsen. In Rotterdam-West is vannacht een auto volledig uitgebrand aan de Dempostraat in Schiemond. Volgens mensen te plaatsen zou iets in de auto zijn gegooid die korte tijd later in lichte laaien stond. Eigenaresse zou hebben gezegd dat het niet de eerste keer is dat iemand het op haar auto heeft voorzien. Eerder waren al een keer alle banden lek gestoken. De prijs voor een huurwoning is van de 4 grote steden het hardst toegenomen in Rotterdam, meldt het CBS. Het is al het derde jaar op rij dat Rotterdam de huur het hardst toeneemt. Dit jaar komt de stijging uit op 4%. Nieuwe huurders betalen zelfs 5% meer. De afgelopen jaren stijgen de huren wel steeds iets minder hard. Ze mogen elk jaar per 1 juli worden aangepast. In de loop van de ochtend begint in de Rotterdamse haven een staking. Het is een reactie op de overheidsplannen voor bezuiniging op de sociale zekerheid. Het gaat om een staking van in totaal zo'n 8 uur. In die tijd zal er naar verwachting zeker vertraging oplopen met de afhandeling van schepen en lading. In de omstreden plannen draait het om beperkingen van de werkloosheidswet en de inkomen naar arbeidsvermogen. Vorige week werd er ook al gestaakt in het openbaar vervoer. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een onstuimige ochtend met veel wind, harde windstoten, verder soms wat regen. Temperatuur loopt eerst op naar 22 graden. Later vandaag wordt het een graad of 18. Morgen droog, periode met zon en 20 tot 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel files staan er niet, maar op de A7 in Noord-Holland van Horen naar Zaanstad heb je 20 minuten oponthoud tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt daar rommel op de weg, onder meer glas. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
6: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
7: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Ja, de Doobie Brothers. Ik hoorde ze gisterochtend op de radio. Welkom bij Kletskoek.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat jullie weer luisteren. Ja, we zijn even weg geweest.
1: Ja.
0: En we zijn weer terug. Maar ja, dat waren wel de zomermaanden. Dus ja, dat was wel een beetje verklaarbaar toch, hè?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ik denk dat iedereen een beetje bezig is om op zijn balkonnetje, tuintje of met vakantie.
0: Ja. En dan zit je en dan ga je weer beginnen.
1: Ja.
0: En dan kijk je naar buiten en dan kan je eigenlijk niet voorstellen dat een paar weken geleden in temperaturen van 30 plus liep.
1: Nee,
0: toch?
1: Zeker.
0: Gaat heel snel dan, hè?
1: Ja.
0: Maar het wordt gelukkig toch nog een beetje aardig weer.
1: Het weekend wordt het lekker, ja.
0: Nou, fijn dat jullie er weer zijn. Ja, we gaan er weer tot 1 uur tegenaan. Ik krijg straks een gast. Rob Rosbergen, die komt langs. Die gaat vertellen over Open Monumentendag in de omgeving. We gaan straks even bellen met Arie Mudde. Pas in het laatste uur over de kunstmarkt in Capelle. We gaan bellen met Sportief, want ze gaan een triathlon organiseren.
1: Zo.
0: Heb jij daar wel eens over nagedacht, een triathlon?
1: Nou, niet persoonlijk, nee.
0: Nee. Het is heel lang werken.
1: Joep
0: zit in de studio en die gaat binnenkort de halve marathon lopen. Ah. Maar een echte triathlon, nou, daar ben je al de dag bezig.
1: Ja.
0: En ik denk dat ik 5 dagen bezig ben. Maar dat
1: fietsen, zwemmen en lopen.
0: Ja,
1: toch?
0: En lopen. Ja, inderdaad.
1: En waar begin je dan mee?
0: Je begint met het fietsen.
1: Oh ja, fietsen.
0: Nee, ik zeg het verkeerd. Je begint met zwemmen.
1: Ja.
0: En bij een echte triathlon is dat rond de 3,8 kilometer. Nou, dat is ook nog een behoorlijke afstand, hoor. Fietsen is normaal gesproken 180 kilometer.
1: Ja.
0: En dan een marathon lopen erachteraan.
1: Zo.
0: Maar je hebt ook weer een achtste marathon, triathlon of een kwart triathlon. Of een, het blijven allemaal prestaties van formaat.
1: Tuurlijk,
0: maar in Capelle gaan ze een hele bijzondere triathlon organiseren.
1: Ah.
0: Maar daar gaan we straks alles over praten. Hoe was jouw vakantie? Heb jij je druk gehad in de afgelopen weken?
1: Ja. Geen vakantie natuurlijk.
0: Nee, maar je bent gewoon thuis geweest.
1: Ja,
0: met alle gebruik. Nou ja, gebruik. Alle dingetjes zijn die daarin spelen.
1: Ja, alle mantelzorg.
0: Drive safe?
1: Ja.
0: Nou ja, jij bent hier ook naartoe komen. Rijden is goed gelukt,
1: hè? Ging goed, hoor.

0: Heek, welke lul heeft dat bedacht?
1: Misschien zit hij wel in de zaal.
0: Dat is gewoon de zaak weggeven, dames en heren. Dat kan toch niet? Ons mooie 16-hoven heet Rotterdam de Heek, weet je wel. Moet je eens proberen in te tikken op je tomtom.
2: Dat kan je niet vinden.
0: Bestaat gewoon niet, weet je wel. En wat ik ook zielig vind, die mensen die dan en dan aan Haag moeten en landen op ons mooie 16-hoven, die moeten dan met die rolkoffer dat hele pleuris eind naar Den Haag, weet je wel.

0: interessant. Dames en heren, wij gaan u een beetje overhoren. Kijk, er is één groot kenmerk van Rotterdam. En dat is dat we alles hier in de stad wat gemaakt wordt en gebouwd wordt een bijnaam geven. Dat is 75 jaar geleden begonnen met de bouw van het Feyenoordstadion. Werd gelijk de Kuip genoemd.
1: Met de Kuip.
0: Met de Kuip. Zo zijn er meer voorbeelden, weet je. En we gaan u eens even overhoren of u dat allemaal nog weet. We zullen met een hele makkelijke beginnen. Het is ook een beetje opvoedkundig op deze manier.
1: Inkoppertje.
0: Bent u er klaar? Want de eerste is makkelijk.
1: Kom.
0: Van Hanegem, die noemen ze de... En de zwaan is de...
2: Is een beetje gelijk.
0: Ja, precies.
1: Anders worden we misselijk.
0: Krijg de tering betekent... En de frikandel met ketchup is een... Die willen die zei berenlul, maar dat komt niet.
1: Hondenlul, berenlul. Nee, weet ik, die is geen berenlul. Nee.
0: Ja, dat is wat anders. Nee, een frikandel met ketchup, dat noemen ze hier in Rotterdam een open ruggetje.
1: Ja.
0: Een open rug. Oh ja, en weten jullie trouwens wat een frikandel met pindasaus, hoe ze dat noemen in Rotterdam?
1: Nee.
0: Een Josje Brink.
1: Een smakelijk.
0: We gaan door. Nu komt er eentje met, daar moet je een beetje historische kennis voor hebben.
1: Ja, toch?
0: Jan Gat is een standbeeld van... Juist, heel goed.
1: Heel mooi.
0: En de beurstraverse noemt men de... Heel mooi. Hou vol, nog bijna. In Den Haag geven ze uit wat wij hier... Juist. En een rode biet die noemen we... Juist.

0: Ja, dat was Boten Anna van de Gebroeders Co. Ja, die boot, daar hebben we het zo meteen nog wel even over. Ja, in de studio Rob Rosbergen. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zal de microfoon even...
1: Iets hoger.
2: Ja, betere stem, hè?
0: Ja, kijk, nou klinkt het helemaal ontzettend.
2: Helemaal.
0: Ja, Rob, wij spreken elkaar regelmatig.
1: Ja.
0: En de laatste keer is wel even terug natuurlijk, want dat was nog ten tijde van het vaartje Haring, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja.
0: En ook het Midsummerfest
1: in Heitland. Ja.
0: Heitland, ja.
1: Heitland,
0: ja. Dat was zo'n beetje de laatste keer.
1: Ja, dat
0: en daar waren jullie op beide dingetjes nadrukkelijk aanwezig natuurlijk.
1: Zeker weten, ja. Ja.
0: Want dat Heitland gebeuren, dat was voor het eerst, hè, nadat het een keer was uitgesteld.
1: Yes. Ja, dat is natuurlijk enorm, zeg maar, promotie van het park. Hè. Dat is uiteindelijk het doel. En natuurlijk zijn dan, zeg maar, alle buren en degenen die op het Heitlandpark, zeg maar, iets te zeggen hebben of iets te doen hebben, die zijn dan daarbij aanwezig. Dus het was een combinatie van informatie, een combinatie van wat markten met mensen die een ambacht uitoefenden.
0: Ja.
1: En een foodtruck stukje waar je wat te stoepen had.
0: Dat is toch heel gezellig.
1: En heel veel demonstraties over roofvogels, paarden, dansen. Dus ja, wat dat betreft. Hebben mensen kunnen genieten.
0: Nou ja, en het was behoorlijk druk, hè?
1: Zeker weten. Dus een enorme toeloop geweest.
0: Dat was ik ook, ja. Nou ja, dat zijn mooie dingen die daar worden georganiseerd. Daar in die hoek waar jullie toch ook... Want de Molen Windlust, daar stonden jullie natuurlijk voor.
1: Ja.
0: En de afgelopen maanden was het een beetje rustig rond de molen... in de zin van iedereen met vakantie?
1: Nou ja, in ieder geval heeft iedereen zijn beurtje wel genomen. Ja, dat is natuurlijk ook logisch in deze tijd.
0: Ja.
1: Ja, en wij moeten, in de zomermaanden hebben we natuurlijk wel de grootste aanloop. Omdat het dan meestal wel terras weer is op woensdagmiddag of op zaterdag. En dan komen de mensen natuurlijk met de fiets of lopend door het
0: Heitlandpark. Ja, het is natuurlijk schitterend daarom. Heerlijk
1: gaan daar lekker even een bakje koffie doen en neem je dan amper zat ook de molen mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: En nu begint het grote werk weer.
1: Ja, ja, ja.
0: Want volgende week is het Open Monumentendag.
1: Helemaal goed.
0: En daar staan jullie onbekend dat je altijd heel veel organiseert.
1: Ja.
0: Voor de hoeveelste keer draaien jullie daar al in mee eigenlijk?
1: In deze grote samenstelling, zeg maar, zal het achtste jaar zijn, verwacht ik. Ik denk dat het achtste jaar is. En daarvoor natuurlijk in het klein. We waren wel altijd al bezig om Open Monumentendag, zeg maar, naar een hoger level te tillen. Maar door die samenwerking met drie gemeentes aan de overkant van de rivier, is dat heel groot geworden.
0: Ja, inderdaad. Ja. Want jullie hebben, zeg maar, zo'n beetje de hele dag een hartstikke leuk programma.
1: Zeker weten.
0: Samengesteld, ja.
1: Ja, we gaan natuurlijk 10 uur open. De meeste monumenten trouwens gaan om 10 uur open. En we hebben een prachtige verbinding over de Groene Dijk en Groenendijk. Hè. De dijk heeft even een naamsverandering ondertussen tussenin.
0: Ja.
1: Met een ennetje minder. Maar van Moordrecht tot Capelle aan de IJssel rijdt een veteranenbus. Dit jaar is dat een Steyr. Een blauwe Steyr. Dus als mensen toevallig op de bus letten, dan zien ze die voorbij rijden. En die verbindt Moordrecht en de molen en nog wat monumenten langs de Hollandse IJssel. Zoals de Steenovens en de Dames. De olifant, zeg maar. Steenovens olifant. Levende olifant. En ook de veerpontjes natuurlijk. Hè, zowel in Moordrecht als bij Nieuwekerk. Waarmee je dan eventueel betaald kan oversteken naar de andere kant van de rivier. Ja. Wil je dat niet, dan kan je, zeg maar, met een van de schepen die aanmeert aan de steiger bij Molen Windlust, zeg maar, richting Gouderak varen of richting Krimpen, richting Oudekerk. Dus wat dat betreft is dat ook weer mooi. En er is een bijna continu veer tussen Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel.
0: Ja.
1: Dat ook met een historisch vaartuig gebeurt. Dus ja,
0: en wat voor historische vaartuigen zijn dat dan?
1: Nou ja, dat zijn zeg maar werkschepen.
0: Ja.
1: De Confiance en de Barista, zeg maar, zijn echt werkschepen geweest ooit in het verleden. Zijn vaak nu ingericht als huis. En de schippers die wonen daar gewoon het hele jaar op. Maar vinden het geweldig om mee te doen met Open Monumentendag. En daar alleen maar bijna treffend, glimlachend en lachend en vrolijk publiek.
0: Ja.
1: Die ze van hot naar her mogen brengen in dit geval.
0: Ja. Dat is toch geweldig.
1: Ja.
0: Want dat is alleen al het feit dat je zo'n mooi boottochtje kan maken, is natuurlijk al geweldig.
1: Ja, zeker. Ja, kijk, de bedoeling is
0: het is nog aardig tochtje ook, denk ik.
1: Jawel,
0: als je het alles bij elkaar qua afstand neemt.
1: Als je, naar Oudekerk is ook al wel een behoorlijk stukje. En het is natuurlijk op zich een hele mooie rivier. Hè, alles wat het natuurlijk een werkrivier is. Hè, het is geen recreatierivier.
0: Nee.
1: Er wordt enorm druk bevaren door schepen vanuit Wallingsveen richting de
0: Hoorn. Ja, als ik zo op vrijdag er wel eens, en het is mooi weer, dan zie ik nog wel eens wat speedboten of waterscooters.
1: Die komen zeker ook voorbij, ja, absoluut. Water, dat is natuurlijk een mooie plek daarvoor. Ja. Nou ja, dat is dus het verhaal. Dus mensen kunnen dus opstappen. Het is wel de bedoeling dat je bij het volgende halteplaats weer uitstapt. Zodat ook andere mensen verder kunnen meekervaren. En dat je het monument waar je dan op dat moment bent bezoekt. Hè, want uiteindelijk draait het om die open monumenten. En die ambachten die zeg maar over het voetlicht getild worden. Dus dat is wel de bedoeling. En ja, uiteindelijk zeg maar varen er voldoende schepen om in ieder geval heen en terug te komen op de plek waar je vertrokken bent. Dus en mocht dat niet lukken, kan je altijd nog met de bus mee terug richting Molen Windlust. Want dat is zeg maar het centrum van het hele gebeuren. Daar stopt de bus en daar liggen de schepen.
0: Dat is natuurlijk geweldig.
1: En dat maakt het natuurlijk.
0: Heb je altijd aan? Heb je sowieso al aanloop natuurlijk? Weten, hè? Dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk heel goed. Absoluut. Hey, het is 12 september, volgende week zaterdag.
1: Ja.
0: Van welke tijd tot?
1: Wij zijn vanaf 10 uur open voor het publiek tot ongeveer 4 uur. Er kan misschien iets uitlopen.
0: Ja.
1: Rond de middag, zeg maar 12 uur half 1, komt bij ons ook nog S1 Voice zingen. Een heel bekend popcore uit deze omgeving. Dus, en ondertussen hebben we natuurlijk op de molen een tombola. Dus in principe heeft iedereen prijs.
0: En hoe gaat dat in zijn werk, die tombola?
1: Nou, Tom, wij verkopen enveloppen.
0: Ja.
1: En niet in alle enveloppen, maar in sommige enveloppen zit een loodje.
0: Mm-hmm.
1: En dat is verbonden aan een prijs. Die staat uitgestald op een prachtige prijzentafel. En dat loodje kan je dus vergelijken met wat er op de tafel staat. Past het, dan is dat de prijs. En nemen die ook gelijk mee. Dus je hoeft niet te wachten tot een rat gaat draaien. Om alle loten verkocht zijn. Koop een envelop of koop er liefst
0: je weet,
1: een
0: en je weet gelijk waar je aan toe bent.
1: Ja. En win een mooie prijs en neem die mee naar huis.
0: Ja, en de molen is natuurlijk ook gewoon te bezoeken, neem ik aan.
1: Absoluut, rondleidingen zeker weten. En hij staat natuurlijk vol in de zeilen. Dus, we hopen, althans volgens de langdurige weersverwachting, is er heel veel wind. Dus dat betekent dat wij in volle glorie kunnen draaien.
0: Hey, en die monumenten in de omgeving, want ik weet wel, jij hebt ooit eens gesproken over een... Kijk, ik kan me voorstellen dat mensen morgen of volgende week, zaterdag, die monumenten willen bezoeken in de omgeving.
1: Ja.
0: Dan is het, ik moet je eerlijk zeggen, ik kende wel een aantal, maar ik weet ze ook niet allemaal. Nou weet ik dat er een soort van spel is waarbij, stel dat 12 september dat het je niet allemaal lukt, maar dat je iets met een foto hebt en een spelletje en dat je dan misschien in de omgeving toch nog eens een keer kan gaan kijken.
1: Zeker. Nou, we hebben eigenlijk een kwartetspel. Hè? Een kwartetspel vertelt over alle monumenten langs de Hollandse IJssel, tussen Gouderak en Krimpen en tussen Moordrecht en Kapelle aan de IJssel. Het kwartetspel is natuurlijk gewoon leuk om mee te spelen. Maar daar staan ook alle plaatjes op van de monumenten.
0: Dat maakt het alleen maar duidelijker waar je moet zijn, toch ook?
1: Open monumentendag te bezoeken zijn, zeker. Ja. En die kunnen ook op een ander moment bezocht worden. Alleen raadpoot dan wel de
0: site voor
1: die bij
0: voor
1: de
0: tijden
1: situatie
0: en zo.
1: Hoort. Ja,
0: ja, ja. Ja. Even kijken, dus dat is een druk programma.
1: Ja.
0: Weet je, zullen we eerst maar even een plaatje doen? Want over die molen gaan we het zo nog even hebben.
1: Zeker weten.
0: Oké.

0: Ja, het busje komt zo. Nou ja, dat is volgende week ook van toepassing bij jullie, hè?
1: Zeker weten.
0: Ja, ja. En een prachtige mooie oldtimer, hè?
1: Ja, ja, een steier, een blauwe steier. Nou, een geweldig, geweldig.
0: Oh, dat merk ik eigenlijk.
1: Die is helemaal wild van onze Open Monumentendag.
0: Ja.
1: Wij, normaal gesproken, zeg maar, vragen wij een offerte aan in maart, april, ja, voor september. Nee, we krijgen in januari al een e-mail van de chauffeur van: mag ik alsjeblieft weer meerijden?
0: Ja, maar dat is toch geweldig?
1: Ja, super.
0: Dat is,
1: ja,
0: toch geweldig, ja, als je die, ja, samenwerking,
1: ja,
0: hebt.
1: Zeker weten.
0: Ja, en jullie doen natuurlijk alles aan om als mogelijk goed tevoorschijn te komen.
1: Ja.
0: En ja, die molen, dat kost natuurlijk ook wel zakgeld. Omdat zakgeld, ik bedoel onderhoud, et cetera, en wat dan ook. En er zijn natuurlijk stapels vrijwilligers die gelukkig daaraan mee willen werken.
1: Ja.
0: Maar ja, als er eens een keertje wat moet gebeuren, of dat je andere leuke ideeën hebt, dan is het handig als er toch wat geld is. En dan is er misschien wel iets van een soort van subsidie, maar dat is nooit toereikend natuurlijk.
1: Ja.
0: Een van die dingen wat misschien wat geld in het laadje kan brengen om dingen te kunnen organiseren, dat is dat jullie zijn genomineerd voor een wel heel bijzondere prijs. En ik had hem eerlijk gezegd nog niet, maar ik zat me voor te bereiden, de erfgoedparel.
1: Helemaal goed.
0: En dat is iets van de gemeente Zuid-Holland?
1: Nee, dat is iets van Erfgoedhuis Zuid-Holland.
0: Pardon, ja?
1: Erfgoedhuis Zuid-Holland, zeg maar, doet tweejaarlijks, probeert hij de vrijwilligers die heel veel moeite doen om een monument, zeg maar, op een andere manier, ja, maatschappelijk over het voetlicht te brengen, om die, zeg maar, te belonen. En nou ja, bij de 30 kandidaten voor 2026 hebben wij ons ook aangemeld.
0: Ja.
1: En zijn we, ja, geweldig dat we tussen beide 5 genomineerden zijn gaan horen. Dus kans maken op een mooie prijs van €2000. En dat is natuurlijk hartstikke goed voor onze onderhoudsgas.
0: Ja, ja. Nou, die €2000, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. En ja, ja, je kan op Molenwindlust stemmen.
1: Ja.
0: Heb jij zo een adres paraat? Laten we dan gelijk maar met die deur in huis vallen. Doen we het straks nog een keer.
1: Ja.
0: Als mensen denken van, nou, ik draag ze een warm hart toe.
1: Ja.
0: Hoe kunnen ze dat doen?
1: Nou, we hebben natuurlijk onze eigen website, windlust-kortenoord.nl. Daarin staat wat informatie. Maar je kan ook rechtstreeks naar Erfgoedhuis Zuid-Holland. Dat is een bekende situatie op Google. Die, mm-hmm, vind je direct. En daar staat dus, daar staan de 5 genomineerden, waaronder dus wij als Molenwindlust ook, nou, staat. En dan dus is natuurlijk hopen dat je stemt.
0: Ja.
1: Dat stemmen gaat met je e-mailadres. Je moet dat ook bevestigen.
0: Klopt.
1: Dus je komt een e-mail terug. En dan moeten ze willen zeker weten dat jij niet een roep op de wen, maar iemand van vlees en bloed. En als je hier bevestigd hebt, ja, dan tel je mee in het verhaal. En dan is het voor ons duimen, hopen,
0: ja,
1: dat we tot 24 september mag je stemmen. Dus dat is nog even.
0: Oh, dus dat,
1: we, maar dan hopen we natuurlijk wel dat, ja, er, nou ja, dat we bij de meeste stemmen horen. En,
0: ja,
1: dan, ja, dan mogen we het 24 september bij het feestje op Erfgoedhuis.
0: Dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
1: Staan,
0: je zei, ja, dat die prijs onder andere bestemd is voor de vrijwilligers.
1: Ja, nou, de molenprijs is dus inderdaad, zeg maar, bedoeld voor het idee,
0: ja,
1: het initiatief wat de vrijwilligers doen om de molen, in dit geval de molen, zeg maar, over het voetlicht heen te krijgen. Dus daar is de prijs voor bedoeld. Maar natuurlijk zullen mensen begrijpen dat dat geld ook, zeg maar, voor belangrijke zaken als onderhoud van de molen wordt besteed.
0: Ja.
1: Het is dus niet zo dat we die €2000 aan de vrijwilligers gaan uitdelen.
0: Nee,
1: dat is ook
0: niet
1: de bedoeling
0: zeker
1: van de prijs.
0: Nee. Want het is wel een, ik zat me, wat ik zei, een beetje te lezen. Maar het is wel een mooi verhaal hoe jullie uiteindelijk voor die erfgoedparel zijn genomineerd. En hoe dat idee ooit ontstaan is.
1: Ja. Ja. Nou ja, ja, ja, we hebben het al een keer eerder over gehad. Jaren geleden, zeg maar, had ik het idee om iets met de molen te doen. Om de molen, zeg maar, ja, hij staat weliswaar prachtig aan de Hollandse IJssel, maar we zitten niet per se in de loop van het publiek.
0: Mm-hmm.
1: En zeggen, hoe krijgen we die molen nou, zeg maar, op een bepaalde manier toch anders over het voetlicht? Nou, en dat is de gekleurde zeilen in de wind die jeugd, kunst en monument verbindt geworden. En dat is prachtig, want uiteindelijk toen we het idee in eerste instantie hadden, hadden we nog molenaars die wat conservatief dachten en zeiden van nee, die zeilen moeten of bruin of wit of rood zijn, want dat is de traditionele kleur van een molen. Ja, wij dachten toch van, nou, we moeten dat proberen vol te houden. Op een bepaalde dag, ik dacht in 2023, zeg ik toch goed, ja, in 2023 kwam de cultuuraanjager van de gemeente Zuidplas langs. Die zei van, joh, hoe krijgen we nou deze molen? Zei, nou, ik zei, dit idee zit een beetje in mijn hoofd. Ik zeg, zou dat iets zijn? Hij zei, dat is geweldig. Hè? Zeg, ja, dan moet ik toch onze nieuwe lichtingmolenaar, zeg maar, proberen te overtuigen.
0: Ja.
1: Nou, dat was eigenlijk, hoe noemen ze dat in Amerikaans, een no-brainer. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus het was gewoon, ja, gesneden koek. We vroegen het aan de molenaars en die waren eigenlijk meteen enthousiast. Nou ja, vanaf dat moment, zeg maar, zijn we dus zeilen eerst geld inzamelen om te zorgen dat we zeilen konden kopen. De zeilen zijn gekomen, we hebben samenwerking met de scholen gezocht. Die scholen hebben die zeilen beschilderd. hebben eerst het idee aangedragen. Zo vinden wij dat het leuk is. Een kunstenares uit Moordrecht, Teuneke Beusink, heeft haar atelier beschikbaar gesteld. Die heeft een grote ruimte, want een zeil is 8 bij 1,5 meter.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is niet zomaar eventjes volgekalkt, zeg maar. Daar moet je een mooie plek voor hebben. Nou, die heeft dat gedaan. Die heeft samen met haar zoon die mensen, de scholieren, begeleid. Ik ben ook een paar keer mee in de begeleiding geweest. Nou ja, dat is eigenlijk het hele mooie feest. En dat idee heeft Erfgoedhuis Zuid-Holland uitgezet van... Nou, kijk, dit is iets waarmee je een monument op een nieuwere manier over het voetlicht heen brengt.
0: Want waar gingen die zeilen over die er nu ophangen?
1: Nou, die er nu ophangen zijn het van 80 jaar vrijheid.
0: Ja, oh ja, dat is dus schitterend.
1: Vorig jaar was dat natuurlijk het item.
0: Ja.
1: En we gaan komend jaar, dus in 26 hebben we een pauzejaar gehad.
0: Ja.
1: Die zeilen kunnen we maar 3 keer opnieuw beschilderen.
0: Okay.
1: Dus 23, 24, 25 zeg maar, was het op. Dan konden we niet nog een keer blanco maken en weer opnieuw beschilderen. Dus hebben we gedacht van, nou, laten we 26 een pauzejaar houden. En gaan we in 27 weer met een nieuw item beginnen. Nou, dat gaan we ook zeker doen.
2: En daar wordt over nagedacht.
1: En dan gaan de scholieren gaan erover nadenken. Wij kunnen ze een beetje een richting induwen natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar hun moeten het aandragen. En dan kan Teuneke het vertalen naar de zeilen. En dan mogen ze het weer inkleuren.
2: Ja, dat is toch geweldig.
1: Zeker weten.
2: Dus ik bedoel, ik zou gewoon stemmen. Noem nog even dat adres.
1: Het erfgoedhuis Zuid-Holland.nl. Dat, waarschijnlijk wordt het op de website afgekort. Dus dat is erfgoedhuiszh.nl. En daar staan we gewoon op als erfgoedparel. Dus als je dat woord erfgoedparel intoetst, dan kom je ook op de website.
2: En
1: mocht het niet lukken met die website, altijd via winkels-kortenoord.nl.
2: En volgens mij kan je ook met meerdere e-mailadressen stemmen. Maar dat heb ik niet gezegd.
1: Maar dat kan zeker.
2: Dat kan zeker. We gaan straks nog veel verder praten. Maar ik zie dat ik 10:45 Leen de Koning zou bellen. Ik weet dat hij zit te luisteren. Leen, sorry. Ik ben een paar minuten later, want ik ga nog 1 plaat draaien.
1: Oké.

0: Ja, dit waren de New Diamonds.
1: Ja.
0: Niet te verwarren met de Blue Diamonds.
1: Nee, die zijn er
0: en het
1: niet,
0: is
1: zijn
0: of een neef van een van de broertjes.
1: Van Neil Diamond.
0: Ja, nee. Niet Neil Diamond. Ja, de New Diamonds. Van, hoe heet ze nou ook weer?
2: Riem en Wolf.
0: Ja, oh. Wolf. Ja, ik zie het. Ja. De Wolf, hè, die houdt ons allemaal bezig.
1: Ja.
0: Aan de telefoon hebben we Leen de Koning. Dag Leen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Ja, Oscar en Naida en ook Rob, hele goedemorgen.
0: Ja, nou ja, Rob. Ja, we hebben het trio Helleniek hier bij elkaar, zullen we maar zeggen.
3: Ja,
0: Leen, mooi luisteren. Ja, dat weer kunnen we het over hebben. Maar het is wel een beetje teleurstellend als Kletskoek weer begint dat gelijk stormt.
3: Ja, maar goed, dat is ook maar van korte duur.
0: Oh, gelukkig.
3: Want ja, je zei het al, het is natuurlijk een aantal weken hebben we elkaar niet gesproken in de vakantie.
0: Ja.
3: Ja, het is wel een hele, om daar toch nog heel even kort op terug te komen, wel een hele bijzondere zomer geweest.
0: Kan je
3: natuurlijk
0: wel zeggen.
3: Met enorme hoge temperatuur. Nou, destijds toen we elkaar spraken hadden we in juni al een nieuw record. Hier in Nieuwekerk met 38,4 graden. Ja, dat zijn temperaturen die zijn echt niet gezond voor onze, voor onze, onze regio, vind ik dan. Ja, en nou, augustus kreeg ik ook een nieuw record, want in augustus was het nog nooit zo warm geweest. Op de 14e had ik 36,8 graden. Ja, als je dus de koers meet, zeg je, nou, dat ziet er keurig uit, die temperatuur.
0: Ja.
3: 36,8. Maar goed, dat zijn waarden die horen eigenlijk toch niet bij ons thuis. Ja. En die zomer, die was natuurlijk extreem warm.
0: Ja.
3: Ja, daar hebben we allemaal mee te maken gehad. Ja, de laatste week werd het allemaal toch wat minder extreem en wat minder wisselvallig. Maar ja, juist vandaag hebben we eigenlijk toch ook wel weer een hele bijzondere dag, Oscar. Want afgelopen nacht bleef het bijzonder warm. Want ja, voor september is dat echt uniek. De minimumtemperatuur die kwam niet onder de 20,1 graden. Nou, dan zal die vandaag overdag, daar kom ik dan zo wel op terug, nog wel wat lager uitpakken. Dus het komt toch niet als een tropennacht in de boeken. Maar je zei het ook al, wat heel opvallend is, is natuurlijk de enorme stevige wind. Er waait een krachtige tot harde wind uit een zuidwestelijke richting. Er zijn ook af en toe van die windvlagen van een kilometer of 60, 65. Dus ja, dat blijft nog net binnen de perken. Maar tot globaal uur of 12, 1 uur blijft die wind behoorlijk stevig doorstaan uit die zuidwestelijke richting. En dan is het wachten op de doorkomst van een koufront. Dat is eigenlijk een buiengebied dat vanuit het noordwesten over ons land naar het zuidoosten gaat trekken. En globaal tussen 12 en 2 uur gaat dat bij ons gebeuren. Dan vallen dus een aantal buien. Nou, de zwaarste buien lijken toch wel buiten onze regio te vallen. En dan gaat daarna de wind wat om naar een westelijke richting. En die gaat in de loop van de middag ook afnemen. En dan zien we ook van tijd tot tijd in de loop van de middag de zon weer doorbreken. Maar dat gaat niet gepaard dan met nog een oplopende temperatuur. Want op dit moment is het al bijna 22 graden. Die temperatuur gaat dan in de loop van de middag aan het begin van de avond terug naar zo'n 19 tot 18 graden. En dan wordt het allemaal weer rustiger. Dus we kunnen het eigenlijk een beetje een soort zomerstorm noemen. Terwijl we al aan de weerkundige herfst zijn begonnen. Nou, dan ziet het voor het weekend eigenlijk heel erg goed uit. Niet alleen qua temperatuur, maar ook ja, er zijn natuurlijk vreselijk veel activiteiten. Dat hebben we in september toch altijd al natuurlijk. Maar goed, het weekend hebben we te maken met een aanvankelijk westelijke wind op zaterdag. Er zijn dan flinke zonnige perioden, ook wat wolkenvelden, wat mooi weerwolken. Blijft overal droog. Nou, en komende nacht koelt het dan af naar een graad of 14. Dus dat is al duidelijk minder warm dan de afgelopen nacht. En morgenmiddag hebben we dan die afwisseling van zon en wolken. Overal droog. De wind matig van kracht. De windkracht 3 tot 4 uit het westen. En de maximumtemperatuur die komt dan uit rond de 20 graden. Ja, en dan krijgen we toch weer een paar warmere dagen. En dat alles heeft te maken met het draaien van de wind op zondag naar een zuidoostelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden. Het blijft vrijwel zeker overal droog. De nacht verloopt nog wel relatief koel, want in de nacht van zaterdag of zondag kan de temperatuur dalen naar zo'n 11 graden. En zondagmiddag wordt het dan rond de 23 graden. Ja, en dan maandag lijkt dus de warmste dag uit de reeks te worden. De wind dan uit een zuidelijke richting, later uit een zuid-zuidwestelijke richting. Vrij veel zon, mooi weerwolken en overal droog. En dan kan het in de middag rond de 25 graden worden. Dus
0: zo,
3: op een aantal plaatsen zal waarschijnlijk de zomerse grens net aan worden gehaald van 25 graden. En dat betekent dat ook in september alweer een zomerse dag. En die hebben we dit jaar al heel erg veel gehad.
0: Ja,
3: ja, en dan gaan we daarna toch over naar een wat wisselvalliger weertype. Af en toe gaan de storingen overtrekken. En dat betekent dat we dan een mix krijgen van wolken, zon en buien. Ja, dan kunnen we geluk hebben dat die buien bij wijze van spreken veelal 's nachts of 's avonds vallen. En overdag net wat minder. En dat kan ook net andersom gaan gebeuren. Dat is eigenlijk op deze termijn nog niet helemaal goed aan te geven. Maar we moeten dus vanaf dinsdag rekening houden met wisselvallig weer. Met een afwisseling van zon en wolken. Maar meer wolken dan zon. En dus een aantal buien. En die buien die kunnen dan de ene keer wat heviger zijn dan de andere. En je zal ook zien dat, zoals vaker met buien, dat de ene plaats geluk heeft en de andere plaats wat pech. De temperatuur die gaat dan wat omlaag. Want we zien dan vanaf dinsdag tot en met vrijdag een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. En in de nacht en vroege ochtend tussen de 12 en 14 graden. Nou, dan is het eigenlijk licht wisselvallig herfstweer. Ja, die regen die hebben we eigenlijk natuurlijk nog steeds nodig. Want ondanks dat er wel het een en ander is gevallen. Ik had in augustus toch nog 90 mm, maar dat was ook door een aantal behoorlijk pittige buien natuurlijk. Ja, dat neerslagtekort is nog enorm groot. Hoewel, je ziet toch al hoe snel eigenlijk de natuur zich herstelt. Want je ziet toch al dat gras, dat het wat hier en daar verdord was, toch nu alweer groen worden. Dus ja, het is niet leuk voor de mensen die buiten moeten zijn. Maar ja, die buien die hebben nog steeds hard nodig. Nou, hoe het precies volgend weekend gaat, dat is nog enigszins onzeker. Het lijkt vrij gunstig te zijn, maar ja, die termijn die is nog net iets te ver weg om daar een concrete uitspraak over te doen. Maar ik denk dat Rob zich niet al te veel zorgen moet maken, zoals de laatste berekening die ik net gezien heb, dat het zaterdag toch vrij redelijk weer zal zijn. Maar goed, dat moeten we nog even afwachten.
0: Nou, dat is mooi voor Rob, dat het volgende week zaterdag goed weer wordt. Dan kan hij daar zich alvast helemaal op instellen.
3: Het is nog net iets te ver weg om echt helemaal betrouwbaar te zijn.
0: Nee, snap ik.
3: Maar goed, het ziet er in ieder geval aardig uit. Ja, dan hebben we toch nog een weerspreuk te gaan.
0: Ja.
3: En ja, ik zag deze week toch alweer wat van die kruisspinnen overal verschijnen. En onze voorouders zeiden, en dat is een weerspreuk die in ieder geval uitkomt, in september komen de spinnen binnen. Nou, en dat is voor 100% zeker, want ze zijn al actief.
0: Ja, inderdaad. En het is allemaal 's ochtends alweer wat vochtiger natuurlijk. En het is wat langer
3: donker. Ik heb vroeger ook kranten rondgebracht. Dat vind ik altijd een beetje sneu voor de bezorgers van de kranten in de ochtend. Want vaak moeten die dus bij allerlei huizen die door de spinnenwebben wegbanen.
0: Ja.
3: En dan zie je het nog niet zo goed, want het is het donker. Dus ik heb vroeger daar ook soms behoorlijk last van gehad.
0: Jij hebt er een fobie voor spinnen dan over gehad, of dat niet?
3: Dat niet helemaal, maar af en toe met slaan zo van met de krant. Van, ja. Dan zijn die spinnen, door die spinnenwebben zijn in ieder geval weg.
0: Ja, inderdaad. Nou, Leen, leuk om elkaar weer over het weer en sowieso altijd gezellig gesproken te hebben. We gaan kijken hoe het weer zich gaat houden en we gaan elkaar volgende week weer spreken.
3: Ja, en geniet van het weekend, want dan is het in ieder geval goed.
0: Zo is dat. Jij ook. Dankjewel. Tot de volgende week. Prettig weekend. Dag.

0: Ja, Atomic Kitchen was dat. Ja, ja, we gaan al aardig naar het nieuws van 11 uur toe. En nou, dat kan. Dat gaan we doen. Want Narda, ja.
1: Ja.
0: Je gaat ons verlaten.
1: Ik ga jullie verlaten. Ja.
0: En je, ik kwam vandaag nog even gezellig even een bakje koffie, doen. En misschien is dat in de toekomst.
1: Jazeker.
0: Als je zo tijd zeker hebt.
1: Zeker.
0: Maar ja, er zijn andere dingen die ook heel belangrijk zijn.
1: Zeker.
0: En
1: dat past even niet.
0: Ja, wat moet ik er nou van zeggen? Ik we hebben 5 jaar, misschien wel ruim 5 jaar, samengewerkt.
1: Zeker.
0: Tot, moet je luisteren, de deur staat altijd open, zeg ik dan maar. Dat zegt misschien alles. Ja. Ik wil je ontzettend bedanken voor het feit wat je allemaal hebt gedaan. Het was heel gezellig, in eerste instantie met Willem S. Ook niet te vergeten natuurlijk. Want jullie hadden het programma bedacht.
1: Ja,
0: nee. En nou blijf ik als Sjieltje alleen over.
1: Nou,
0: hoe moet dat nou?
1: Als er nou iemand is die mijn plek in wil nemen, graag. Ja. Want hij is nu wel helemaal alleen hier. Hè?
0: Ja, het is wat dat betreft heel even doorbijten. Maar dat komt wel goed.
1: Maar
0: denk
1: dat komt wel goed. Ik ga hier en daar eens kijken.
0: Is goed.
1: En ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Ik heb het met veel plezier gedaan.
0: Nou,
1: en ik kom nog wel eens op de koffie.
0: Okay.
1: Dag.
0: Nou, dankjewel. En heel veel dank. Ja, wij zijn zo meteen terug na de klok van 11 uur. En dan gaan we door tot 1 uur. En we gaan daar nog even verder praten met Rob Rosbergen. Tot zo, na het nieuws van Rijnmond.
2: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
3: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vanmorgen een inval gedaan in een huis aan de Houtskoolkreek in Spijkenisse. Een van de mensen binnen zou verward gedrag vertonen. Maar omdat er ook mogelijk een vuurwapen binnen zou liggen, gingen zwaar bewapende agenten naar binnen. De twee mensen die binnen waren zijn beide aangehouden. De politie kon niet zeggen of er ook een vuurwapen is gevonden. De wilde achtervolging door onder meer in de kerk in Hendrik de Ambacht vanmorgen. Twee mannen op de vlucht werden achtervolgd door zeker 10 politiewagens en een helikopter. De achtervolging begon omdat de wagen geregistreerd stond als niet gekeurd, niet verzekerd. Ook was iemand in de auto een paar keer weggereden bij een tankstation zonder te betalen. De achtervolging eindigde op de Rotterdamse weg in de kerk, waar de vluchtende auto een beuk kreeg van een politiewagen die in achtervolging was. Daarna kwam de auto met de twee mannen tot stilstand. Twee voertuigen van de politie moesten worden weggetakeld. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en raakten er verder geen andere voertuigen beschadigd. Een replica van de Ark van Noach mag van het havenbedrijf alsnog naar Rotterdam komen. Het gaat dan aanmeren bij Spelen bij Belen, mogelijk komend weekend tijdens de havendagen. Deze week is er contact geweest tussen ondernemer Wim Belen en het havenbedrijf. Er zijn aanpassingen gedaan bij de Maashaven zodat het afmeren mogelijk is. Belen heeft in de aanloop naar de opening van het speelpark meerdere keren gezegd dat de replica naar Rotterdam zou komen rond de Wereldhavendagen. Het schip vaart morgenmiddag rond 5 uur langs de Erasmusbrug. In een huis in het dorpje Eerbeek in Gelderland is het lichaam van een minderjarige aangetroffen. Een volwassene is aangehouden, meldt de politie, die uitgaat van een misdrijf. Het lichaam werd vanmorgen gevonden. De hele straat is afgesloten. Volgens Omroep Gelderland woonde in het huis een gelukkig gezin dat heel vriendelijk was naar de rest van de buurt. Het weer. In de ochtend nog veel wind, harde windstoten. Verder soms wat regen. De middagtemperatuur is eerst 22 graden. Later op de middag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 in Noord-Holland, van Horen naar Zaanstad, want bij Purmerend is een ongeluk gebeurd. Vanaf Horen is de vertraging 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
9: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: is de vrolijke vrijdag van de gezelligste van de regio. Dit is Kletskoek.
1: Dan neem ik u nu even mee terug in de tijd. De waar ouderen onder ons zullen zich dat nog wel herinneren.

0: Ja, dat was een verzoeknummer. En in de studio is nog steeds Rob Rosbergen. Rob, gezellig dat je er nog bent.
1: Ja, dank je.
0: We hebben natuurlijk al over Molenwindlus gesproken. En dit was een plaatje. Blowing in the Wind. Heeft dat? Nee, die komt zo meteen. Ik haal twee dingen door elkaar. Bob Dylan, Knocking on Heaven Door. Ja. Waarom Bob Dylan gewoon een idool altijd geweest?
1: Dat is zeker. Maar ja. Het is ook leuk. Kijk, hij klopt op de deur van de hemel. En zo voelen wij dat ook als we zeg maar proberen het monument over het voetlicht heen te krijgen. Want soms moet je inderdaad aan de hemeldeur kloppen om zoveel geld binnen te krijgen dat je je onderhoud goed kan plegen. Ja.
0: En hoe doe je dat dan? Schrijf je dan instanties aan? Of,
1: ook, maar soms ga ik ook persoonlijk langs. En probeer ik bij de ondernemers zeg maar aan tafel te komen in een gesprek. En dan te zeggen van, ja weet je, kan je ons ergens mee helpen? Het zij in natura, dus dat er spullen aangeschaft kunnen worden. Het zij met geld. Maar het soms ook gewoon met het beschikbaar stellen van manuren. We kunnen uiteindelijk natuurlijk van alles en nog wat gebruiken. Dat is echt, dat is op zich ook leuk. Werk. Ja. Het is natuurlijk ook dat je wel om moet gaan met teleurstellingen, want niet iedereen heeft plaats en plek. En we zijn niet de enigen die op zoek zijn naar geld.
0: Nee,
1: en
0: dat is natuurlijk ook zo. Ja.
1: Dus dat is daar moet je ook gewoon eerlijk in zijn. En we hebben natuurlijk afgelopen voorjaar natuurlijk een prachtig idee gelanceerd. Het is Molenaar voor één dag.
0: Ja, misschien heel kort het nog even vertellen, want dat is echt geweldig. Toch?
1: Dat hopen we. We hebben nog geen aanmelding gekregen. Maar Molenaar voor één dag zeg maar, is tot stand gekomen in samenwerking met Beleef Zuidplas. Zeg maar de toeristen.
0: Site van Zuidplas.
1: Van de gemeente Zuidplas. Ja. Die probeert natuurlijk Zuidplas zeg maar, in de picture te krijgen. En wat doen we op zo'n dag? Nou, het is ook een heel erg aangeklede dag. Dat betekent eigenlijk dat je wordt ontvangen met koffie en een koekje. Natuurlijk gebakken van Meel van de Molen. Je krijgt wat instructies van onze eerste molenaar. En dan ga je zeg maar meelopen als zijnde van, ik ben in opleiding. Ja. Een molenaar in opleiding. Je doet eigenlijk alles en nog wat. Ben je denk 2,5 à 3 uur bezig om de molen zeg maar zo ver te krijgen dat hij kan gaan draaien. Uh-huh. Dat hij klaar is om te gaan malen. En het is natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe sterk de wind is. Dan maken we een lunch. Een lunch weer met broodjes en brood gebakken met meel van de molen. Dus, en met beleg van de lokale ondernemers in de buurt. Mm-hmm. En dan na de lunch, zeg maar, dan gaan we malen. Wat is er dan mooier dat je aan het eind van de dag, en je hebt alles gedaan zoals de molenaar had gehoopt, dan krijg je een prachtig certificaat mee. En natuurlijk een meel wat je zelf gemalen hebt om thuis brood, CQ, pannenkoeken te bakken. Dus wat dat betreft is dat een volledige mooie dag. En die is echt bedoeld om bijvoorbeeld een medewerker in het zonnetje te zetten die jubileert of die op een andere manier zeg maar bijgedragen heeft aan het succes van je onderneming.
0: Ja.
1: En wij hopen natuurlijk met de centjes die we daarmee verdienen zeg maar de onderhuiskast te verstevigen.
0: Ja, dat is wel mooi. Moet je luisteren als mens. Noem nog even die site, want daar staat ongetwijfeld die informatie nog eens op als we het willen nalezen.
1: Zo is het. Windlus-kortenoord.nl. Daar staat het hele avontuur op. Ja. En mocht je het daar niet kunnen vinden of op een andere manier terecht willen komen. Ook op de site van Beleef Zuidplas staat de informatie over Molenaar voor één dag. Bedoeld dus voor medewerkers van ondernemers om zeg maar iets aan iemand te doneren, te feliciteren en daarmee ook het erfgoed te helpen.
0: Ja, die erfgoedparel waar we het er straks over hadden, waar je tot 24 september, ik zeg het goed, hè?
1: 24 september, mag je tot december, ja.
0: Dat is een prijs ook voor de vrijwilligers, of met name voor de vrijwilligers ook. Ja. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie eigenlijk?
1: Wij hebben maar heel weinig vrijwilligers, om het heel eerlijk te zijn. Dus we hebben 22 mensen die zich proberen met alle macht zeg maar, in te zetten voor de molen. Dus een groot deel van is molenaar of molenaar in opleiding. Mm-hmm. En daar zijn we heel trots op, want we behoren echt wel bij de molens in Nederland die een behoorlijk aantal molenaars en molenaars in opleiding heeft. En dat is natuurlijk voor ons heel fijn, want daarmee kan je de molen ook steeds laten draaien op de dagen dat je daar een kans voor hebt. En we hebben dan daarnaast zeg maar een bestuur van 5 koppen. Die proberen zeg maar, aan alle kanten zeg maar, de molen over het voetlicht heen te brengen. Bij alle overheidsinstanties en bij ook bij de ondernemers natuurlijk. En dan een aantal mensen die de winkel bedienen op afroep. En mensen die helpen bij evenementen. Dus dat is echt het clubje. Ja. Ik vergeet natuurlijk belangrijke mensen ook. We hebben ook een klusjesdienst. Mensen die dus uiteindelijk alleen maar bezig zijn met kleine reparaties in de molen. Glas zetten, hout bewerken, dat soort zaken. Iemand die alles weet van touw. Dat is, noemen ze in de haven noemen ze dat een schiemanwerker. Mm-hmm. Nou ja, wij hebben natuurlijk aan de, in de molen zeilen. Hè. Dat is eigenlijk ook een berg met touw. Maar we hebben ook nog een lui die de zakken meel zeg maar, omhoog tilt. Dus ja, die bemoeit zich met het touwgedeelte. Nou, dat is een geweldige kracht. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Ja.
1: En dat zijn natuurlijk stille, wij noemen dat maar stille vrijwilligers. Nou ja. die bemoeien zich niet zozeer met het alledaagse van molen, maar wel belangrijk.
0: Maar die hebben natuurlijk keihard nodig.
1: Ja.
0: Als mensen zeggen, joh, ik vind het wel leuk om...
1: Alle vrijwilligers zijn op alle niveaus van harte welkom.
0: Kijk aan,
1: dus
0: kijk aan.
1: Wat dat betreft graag zelfs.
0: Ja,
1: kom langs op woensdagmiddag of op zaterdag.
0: Ja, want dan zijn jullie altijd...
1: Zijn we open.
0: Ja.
1: En mocht dat niet lukken, stuur een e-mailtje aan info@windlus-kortenoord.nl. En we gaan kijken wat we voor je kunnen betekenen.
0: Nou, mooi luisteren, dat lijkt me hartstikke leuk.
1: En binnen het vrijwilligerswerk is het natuurlijk altijd zo dat we kijken wat jij kan en wil. En dat we kijken of we dat ook binnen ons werk in kunnen passen.
0: Ja, want jij bent zelf ook multifunctioneel natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: We zullen het niet hebben wat je allemaal doet. Maar volgens mij ben je de dag en nacht mee bezig. Maar als dat de jeu van het leven met zich meebrengt. Ja, en je leert natuurlijk ook mensen kennen.
1: Dat is leuk. Ja, je maakt er een groot werk uit.
0: Ja. Ja. Hey, je hebt het over kleine klusjes. Ja. Er zijn ook vast grote klussen.
1: Ja.
0: En dan kom ik eigenlijk naar een ander punt. Wat ook staat te gebeuren. Hè. Er zijn wat grote banken in het land, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja.
0: Je hebt ING, je hebt de ABN. Ik moet er een paar noemen natuurlijk. En de Rabo, want anders krijgen we natuurlijk bepaalde commissies op ons dak. Die Rabo, die doet bijna elk jaar wel een soort van actie. Hè? Om jullie een klein beetje te ondersteunen. Daar moet je eens wat over vertellen. Zonder die naam vijf keer te noemen.
1: Ja, precies. Nou, laten we nu het avontuur wat de Rabobank... noemt, is Rabo Club Support. En dan zegt het al alles bij, hè? Club Support.
0: Ja.
1: Dat betekent, elke club kan, zeg maar, die een bankrekening heeft bij de genoemde bank, zeg maar, kan zich aanmelden voor Rabo Club Support. En daarmee, zeg maar, heb je kans dat mensen uit de regio waar die bank gevestigd is, zeg maar, die kunnen op jou stemmen. Als je natuurlijk meedoet, dat is wel van belang. Mm-hmm. En de mensen moeten ook lid zijn van die bank. Dat kan heel simpel, dat kost niks. Dus een druk op de knop in de app of op de website en je bent lid. En op het moment dat je lid bent, krijg je van de Rabobank de mogelijkheid om 3 stemmen uit te brengen. 2 stemmen mogen op hetzelfde doel. 1 stem moet je aan een ander doel schenken. Mm-hmm. En ja, wij zijn daar ook zeg maar in die hele stapel van mensen die graag geld proberen bijna in te sprokkelen. Staan wij ook tussen.
0: Dus als je lid bent van die club?
1: Dan hopen we dat in ieder geval, zeg maar, zeker mensen in Zuidplas, maar ook in Capelle, waar dan ook, zeg maar. Het moet wel in het rayon zijn van de bank. Hè. Dus de bank heeft verschillende rayons. Je kan helaas niet stemmen in het rayon waar je niet...
0: Nee, precies.
1: Met de bank
0: het moet een beetje lokaal, regionaal
1: gebonden
0: zijn. Het
1: gaat echt om het steun
0: zijn.
1: Van het lokale gebeuren. Ja. En dat is natuurlijk ook best wel soms jammer. Want sommige vrijwilligers, en dan reken ik mezelf ook bij. Ik woon in Capelle, maar mijn vrijwilligerswerk bevindt zich in Zuidplas.
0: Ja.
1: Ik kan dus niet stemmen op mijn eigen clubje.
0: Nee.
1: En dat is gewoon jammer. Maar goed, zo zijn de regels. En dat zal voor andere clubs net zo goed gelden.
0: Ja.
1: Dus we hopen natuurlijk dat je gewoon de mensen die wel, zeg maar, in jouw regio zitten, dat die aan jou denken op het moment dat ze gaan stemmen. En het is gewoon erg leuk, mensen, want het kost u helemaal niets. En uiteindelijk, zeg maar, krijgen wij per stem ongeveer 8-9 euro. Dus u moet me voorstellen, als maar 100 mensen, zeg maar, op ons stemmen, hebben we dus 900 euro verdiend. Ja. En dat is natuurlijk een gigantisch mooi
0: En dat voor klanten van de coöperatieve bank. Hè?
1: Ja.
0: Zo, laat het maar zo noemen.
1: Hé,
0: hey, luister, want je had het over mensen die klusjes doen bij jullie, kleine klusjes.
1: Ja.
0: Maar jullie hebben wel een specifiek doel wat veel omvattender is. Want dat kost al een percent, las ik. Dat de kruivloer, dacht ik.
1: Ja,
0: en dat
1: de kruivloer. Dat is dus het stukje van de molen waarop de kap draait.
0: Ja.
1: Daar zitten houten wielen.
0: Ja.
1: En die draaien op een ijzeren baan. En die houten wielen, dat zijn kostbare stukken hout. Dat is heel, heel hard hout.
0: Ja.
1: Is zeg maar, heel beperkt verkrijgbaar in de wereld. Waardoor het dus ook enorm veel geld kost. Maar ja, we hebben er 43 van die wielen. En ja, je moet gewoon voorstellen, als zo'n molen een paar keer per dag soms uit de wind gedraaid moet worden, dat het die hele kap die 35.000 kilo weegt, dat is best een enorm gewicht, die wordt dus door die wielen gedragen. En ja, dan valt er wel eens een wiel uit. En dan moeten we dat repareren. Dat kunnen we gelukkig. Hebben we de molenaars, zeg maar, samen met de molenbouwer, hebben we daar instructies voor gehad om dat zelf te zouden kunnen doen. En dat kunnen we dus ook.
0: Okay.
1: Het kost natuurlijk enorm veel inspanning, ook voor de vrijwilligers.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, die wielen zelf kosten ook heel veel geld.
0: Ja.
1: Dus daar proberen we wel heel veel geld voor in te zamelen.
0: Ja. Ah ja, dat is dan dat is een mooi doel.
1: Ja.
0: Zijn er ook andere manieren waarop je de molen kan sponsoren, helpen?
1: Ja, sponsoren kan altijd. Hè. Als je ons bezoekt, zeg maar, wij zijn gratis toegankelijk, zoals dat met een mooi woord heet. Maar ja, we hopen natuurlijk ook iedereen, zeg maar, op het moment dat ze de rondleiding gehad hebben of anderszins, zeg maar, ons bezocht hebben, dat ze een donatie willen doen. Daar zijn, dat kan geld, met gewoon cashgeld. Mm-hmm. Dat kan ook via een QR-code. Het kan ook via de pinautomaat. En daar zijn we natuurlijk heel erg dankbaar voor. En natuurlijk kun je ook gewoon de molen

0: november. Hè? Ja. Open Monumentendag.
1: Heel belangrijk.
0: Nou, ik hoop dat het... Nou ja, Leen de Koning zei net in zijn weervoorspelling... Ja. Het is een voorspelling, maar dat het er goed uitziet. Dus wat dat betreft, pak de fiets, wandelen door het Hitlandbos als je in de buurt woont.
1: Zeker weten, ja.
0: De auto misschien zoveel mogelijk laten staan.
1: Ja, dat is altijd wel makkelijk. Kijk, er is parkeerplaats naast de molen. Maar ja, je moet je voorstellen, er kan misschien 10 auto's staan en dan houdt het op. We hebben onderaan de dijk natuurlijk een industrieterrein waar nog wat auto's kunnen staan. Maar inderdaad, het makkelijkste is dat je met de fiets of wandelend komt. Het is allemaal niet te ver en het is een heel mooi gebied. Hitland is
0: zeker
1: echt de moeite waard om doorheen te lopen.
0: Zeker. Blowen in de wind van de Hollies. Ook alweer toepasselijk.
1: Logisch.

0: de hobby's. Morgen is het open dag bij de scoutinggroepen Hendrik van Halenwijn en Johan van de Veeken in Capelle aan de IJssel. En u hoort daar een oproepje over.
1: Heb jij deze zomer ook zo genoten van het buitenspelen? En wil je dit

Het liefst het hele jaar doen? Met je vrienden en vriendinnen samen spelen, de natuur ontdekken, echte avonturen beleven en je eigen broodje bakken boven een kampvuur? Dan is scouting echt voor jou. Deze week is het schooljaar weer begonnen, dus aanstaande zaterdag start ook het nieuwe scoutingseizoen. Vanaf dan is het elk weekend weer tijd voor avontuur bij scoutinggroepen Hendrik van Hanewijn en Johan van der Veek. Aanstaande zaterdag, 5 september, is onze open dag. Iedereen is welkom tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags aan Schravenweg 101 in Capelle aan den IJssel. Ontdek samen met meer dan 200 actieve scouts in Capelle hoe tof scouting is. Voor onze bestaande leden is deze dag de officiële en feestelijke start van een nieuw scoutingjaar. Voor andere kinderen is deze dag misschien wel het begin van een nieuwe hobby. Zorg dat je erbij bent om je scoutingvrienden weer te zien of juist om nieuwe vrienden te maken. Maak er een gezellig en compleet uitje van. Neem je zus, broer, neef, nicht, alle kinderen uit de buurt of je hele klas mee. Ouders en grootouders mogen natuurlijk ook komen. Voor slechts 3 euro koop je ter plekke een strippenkaart. Hiermee doe je heel de middag mee aan de allerleukste scoutingspelletjes en krijg je ook nog eens een vers gebakken pannenkoek. Dus, kom ook varen, spelen, bakken en ontdekken. Zaterdag 5 september vanaf 11 uur aan Schravenweg 101. Kom langs, neem iedereen mee en beleef het avontuur. Kijk voor meer informatie op de Facebook en Instagram van scoutinggroepen Hendrik van Hanewijn en Johan van der Veek. Tot zaterdag!

0: Ja, dat was Chicory Tip met Son of My Father. Ja, het is een hele tijd geleden, maar Skletskoek is er weer begonnen vandaag. En ja, dan moet je natuurlijk gaan bellen, want het voetbalseizoen is vorige week een beetje begonnen. Capelle zit alweer in de competitie en de andere ploegen die hebben al bekerverplichtingen. Ja, wie kan ons daar beter over informeren dan Eelco de Bruin? Eelco, goedemorgen.
1: Bijzonder goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, nou ja, je schetst het inderdaad goed. Vorige week zijn we, en dan bedoelen we vooral natuurlijk de ploegen die op het veld staan, weer begonnen. En Capelle inderdaad de competitie begonnen. Nou, die mochten gelijk aantreden tegen de degradant ASWH. En als je degradeert, dan ben je blijkbaar gelijk ook weer titelkandidaat. Nou, dat zien ze bij ASWH toch wat anders, want toch veel spelers kwijtgeraakt. Maar goed, toch ook een soort van derby. Capelle echt duidelijk de betere ploeg. Alleen die goal wilde mij niet vallen. Tot halverwege de tweede helft, toen uiteindelijk uitgerekend de man die overkwam van ASWA naar VV Capelle deze zomer, een centrale verdediger uit een hoekschop, de 1-0 binnenkopte en die stand bleef ook op de borden staan.
0: Lekker dus, lekker begin.
1: Ja, precies, begon een overwinning. En gaat dit weekend op bezoek bij de Yodel Boys uit Gouda, lekker dichtbij dus. Ja. Die wedstrijd begint om 3:00 en die gaan we natuurlijk verslaan in IJsselsport. Yodel Boys ook goed begonnen, speelt dan tegen een promovendus, Valken. En na een 0-1 ruststand werd het uiteindelijk 0-4 in het voordeel van de Yodel Boys. En onder meer oud-Capelle spits en toch ook wel een beetje een cultheld, Olaf van der Zande, was een van de doelpuntenmakers. En die staat dus morgenmiddag ook weer tegenover zijn oude werkgever Capelle, waarin hij in twee periodes actief was. Dus dat wordt een leuke krachtmeting. Ja, die twee ploegen ontlopen elkaar eigenlijk bijna niets. Maar als je de historie van de afgelopen jaren bekijkt, houden ze elkaar eigenlijk continu in evenwicht. Veel gelijke spelen in Gouda. En dat zou morgenmiddag ook zomaar eens een keertje kunnen. Bij de ploeg in ieder geval goed begonnen aan het seizoen. Dus gelijk een mooie kraker morgenmiddag in Gouda tussen Yodel Boys en Capelle. En je zei het al, hè, de overige ploegen die zijn begonnen aan de bekercompetitie, de districtsbekercompetitie. En gaan morgen de tweede ronde spelen. En voor een aantal ploegen is het al gelijk drop of eronder. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld DCV speelt morgen om 2:30 tegen VOC. Nou, DCV verloor zelf de eerste wedstrijd van die competitie met 3-1 van Oliveo. En VOC, dat won met 5-2 op bezoek bij Sparta Amateurs. Ja. Wil DCV nog meestrijden om die bovenste twee plekken, dan moet het dus morgen winnen. En datzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor Zwervers. Dat gaat op bezoek bij Alphense Boys. Trof vorige week thuis Alfia, ook een ploeg uit Alfa aan de Rijn, van 0-2 achter. Maar pakt uiteindelijk nog een puntje. En dat is toch wel belangrijk. Maar ook voor Zwervers geldt, het moet winnen. Nou, Alphense Boys morgen, wat de eerste wedstrijd met 5-2 won, om nog in de race te blijven voor een plekje in de volgende ronde van de beker. Nou, laten we als laatste dan even SVS erbij pakken. Die startte heel goed vorige week. Een 3-0 overwinning op ONA in die eerste bekerronde. En die staan dus wel een beetje op pole position. Treffen morgenmiddag om 2:30 thuis PKC 85. En die ploeg won ook. Die speelde gelijk tegen een steeds hoger. En dat was wel een knotsgekke wedstrijd. Want dat duel eindigde in 5-5.
0: Zo, korfbal.
1: Ja, een korfbal. Ja. Nou, als we het toch over korfbal hebben.
0: Nou, dat is ook toevallig.
1: Nou, kijk, dat is een mooi bruggetje. Maar die beginnen morgen ook aan de competitie.
0: Dat is de veldcompetitie natuurlijk nog.
1: Ja, de veldcompetitie inderdaad. Als we dan even kijken naar de twee ploegen die op het hoogste niveau van Nederland spelen. Dan hebben we het over KCC en CKV Nieuwekerk. KCC heeft natuurlijk een ware metamorfose ondergaan. Heel veel spelers gestopt. Heel veel nieuwe spelers die gekomen zijn. En moeten dan morgen gelijk op bezoek bij Fortuna in Delft. Nou, als we het dan over een kraker hebben waar je tegenaan moet treden, dan is dat wel Fortuna toch al jarenlang een van de topploegen in Nederland. En ook voor Nieuwekerk geldt dat, want die gaan op bezoek in Bennekom bij DVO. En afgelopen zaalfinale in Ahoy won DVO de landstitel. Dus dat geeft gelijk dat maar aan dat zowel KCC als de korfballers van Nieuwekerk de borst nat kunnen maken. Want het worden hele zware uitwedstrijden voor beide teams.
0: Nou ja, dat zijn leuke uitdagingen, zullen we maar zeggen. Hey, nog even
1: dat is ook zo.
0: Hey, nog even terugkerend naar het voetbal, Eelco. Die bekercompetitie, zitten ze dan toch in een soort van competitie met een paar ploegen en daar moet je uiteindelijk nummer 1 worden of zo?
1: Ja. Ja, je zit allemaal in een pool van 4 en de bovenste 2 die gaan door naar de volgende ronde. En wat je eigenlijk ziet, die 3 wedstrijden, is eigenlijk dat veel clubs dat toch wel een beetje misbruiken als verlenging van de oefenperiode, hè, van de voorbereiding. Ja. Want ja, natuurlijk is het leuk om een ronde verder te komen, maar ja, veel ploegen zijn nou eenmaal pas een aantal weken onderweg. Qua trainen en qua oefenwedstrijden. Dus dan komen deze wedstrijden toch altijd wel eens een beetje als verkapte oefenwedstrijden uit de bus. En pas na die bekerronde gaan de ploegen beginnen aan de competitie. Dus dan dat duurt dan nog eventjes. Want ze spelen nu nog in ieder geval nog 2 bekerrondes. En pas vanaf 19 september gaat de competitie van start.
0: Nou, het heeft ook alweer, denk ik, een beetje zijn voordelen. Want er zijn natuurlijk ook misschien nog wel spelers op vakantie. Waardoor je, zeg maar, in die oefenwedstrijdencyclus een beetje het... oefenwedstrijden, de bekercompetitie, het team een beetje vorm kan geven, zou ik maar zeggen.
1: Ja, nee, dat is zeker. En veel clubs hebben natuurlijk ook een nieuwe trainer. Mm-hmm. Zwervers heeft een nieuwe trainer. Nieuwekerk heeft een nieuwe trainer. En ook bij Moerkapelle is een nieuwe trainer. Die willen allemaal wel wat extra tijd om hun ploeg helemaal ready te maken. En ook bij even Nieuwekerk zijn er toch wel weer wat geblesseerden die de zomer niet goed hebben overleefd, laat maar zeggen. Dus die pakken wat extra weekjes om helemaal fit te worden voordat de competitie gaat beginnen.
0: Oké. Okay. Morgen dus vanaf 2:00 tot 5:00?
1: Jazeker. Van 2:00 tot 5:00 IJsselsport.
0: Ja, met Kapelle.
1: En met dat Kapelle begint... en DCV, als het goed is.
0: DCV, oké. Okay. Nou, ja. Moet je luisteren. Gewoon Radio Kapelle blijven luisteren, zullen we maar zeggen.
1: Dat is altijd een goed advies.
0: Zo is dat. Eelco, bedankt weer. Fijn weekend en tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Diamonds on the Soles of Her Shoes, Paul Simon. Ja, had jij uitgezocht erop? Ja, toch?
1: Ja,
0: prachtige plaat. Lekker, lekker. Ja, we hebben het over diverse dingen gehad van de bolen. Maar jij bent ook huisdichter in die zin dat elke maand... Hoe klinkt dat? Huisdichter. Volgens mij was dat ooit bij de Wereld van Draai Door van Matthijs van Nieuwkerk dat hij dat zei. Nee, maar we hebben een aantal mensen die schrijven een gedicht... wekelijks voor ons programma. En nou ja, jouw bijdragen zijn erin zeer gewaardeerd. En je hebt weer iets geschreven.
1: Ja,
0: dus laat ons horen en genieten.
1: Nou, gaan we proberen. Vrijdagen worden weer... Zoals...
0: Oh, sorry Rob, de microfoon moet ik openzetten. Sorry. Oh,
2: ja. Geen niks. Hallo, daar ben ik weer.
0: Ja,
2: vrijdagen worden weer zoals vanouds. Met bekende stemmen en met veel bezoek. Supporters van divers, plamage en stijl... zijn van harte welkom bij ons van Kletskoek. Omlijst door fijne klanken, in sfeer gekozen, passend bij het verhaal of juist op verzoek. Artiesten uit verleden, jaren of dagen en geluid van vandaag bij ons van Kletskoek. Het weer, fijn te weten, een recent nieuws, beeldend aan u verteld, ook dat nieuwe boek. Gebeurt het in uw buurt, we attenderen u graag, zoveel en zo leuk bij ons van Kletskoek. Een nieuw, vers seizoen, we presenteren het met enthousiasme. Uit onverwachte hoek. Het kan allemaal. Het is elke vrijdag op Radio Kapelle bij ons van Kletskoek.

0: Ja, het is een plaat waarvan ik dacht hij is afgelopen. Maar ja, dat is dan, hè, dan ben je, laat ik zeggen, een tijd lang heb je niet even achter de knoppen gestaan. En dan wil je gaan praten. Denk je, oh, verrek, er komt nog wat.
1: Ja,
0: wat ja dat is de ervaarheid, hè, die we dan hebben. Of juist even, je moet er weer inkomen. Een mooie plaat, Rob.
1: Ja, dank je.
0: Had je die al lang in de gedachten of draai je die thuis zelf?
1: Ja, ik draai het thuis ook regelmatig. En er is ook een hele... Ja, mensen moeten dan natuurlijk wel naar YouTube of zo. Er is een enorm mooie clip bij die echt laat zien waarom we de aarde moeten beschermen. Want hè, we hebben het weer gezien de afgelopen weken met allerlei rampen toestanden in de landen als Nepal. Maar ik bedoel, ditzelfde kan ons hier in Oostenrijk of in Zwitserland ook gebeuren. Nou, als daar zo'n stuwdam begeeft, dan weten we ook niet...
0: Nou, dat was toch vorig jaar of het jaar ervoor een heel dorp in Oostenrijk... Ja. Even verschoven werd en dat het water... dat ze nog bang waren dat het niet verder nog zou gaan?
1: Ja, kijk, dus het is echt niet zo dat het verder weg is dan zijn we midden in China, bij Nepal. Maar dit is ook gewoon wat bij ons naast de deur kan gebeuren. En dit verhaal is eigenlijk van jongens, hè, laten we alsjeblieft proberen op te letten wat we aan het doen zijn.
0: Ja.
1: En aandacht hebben voor de toekomst.
0: Ja, er zijn bepaalde wereldleiders die draaien zich daar gewoon bij om. Je kan het 100 keer zeggen, zullen we maar zeggen.
1: Dat is duidelijk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dank voor het mooie gedicht van Kletskoek, want dat was alweer even hiervoor.
1: Ja.
0: We gaan hem inlijsten en we gaan hem zeker meer laten horen.
1: Oké, dankjewel.
0: Ja, we gaan naar het nieuws van 12 uur. En Nazareth met Love Hurts.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vanmorgen inval gedaan in een huis aan de Houtskoolkreek in Spijkenisse. Een van de mensen binnen zou verward gedrag vertonen. Maar omdat er ook mogelijk een vuurwapen binnen zou liggen, gingen zwaar bewapende agenten naar binnen. De twee mensen die binnen waren zijn beide aangehouden. De politie kon niet zeggen of er ook een vuurwapen is gevonden. De wilde achtervolging door onder meer in de kerk in Hendrik Ido Ambacht vanmorgen. Twee mannen op de vlucht werden achtervolgd door zeker 10 politiewagens en een helikopter. De achtervolging begon omdat de wagen geregistreerd stond als niet gekeurd, niet verzekerd. Ook was iemand in de auto een paar keer weggereden bij een tankstation zonder te betalen. De achtervolging eindigde op de Rotterdamse weg in de kerk, waar de vluchtende auto een beuk kreeg van een politiewagen die in de achtervolging was. Daarna kwam de auto met de twee mannen tot stilstand. Twee voertuigen van de politie moesten worden weggetakeld. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en raakten er verder geen andere voertuigen beschadigd. Een replica van de Ark van Noach mag van het havenbedrijf alsnog naar Rotterdam komen. Het gaat dan aanmeren bij Spelen bij Belen, mogelijk komend weekend tijdens de havendagen. Deze week is er contact geweest tussen ondernemer Wim Belen en het havenbedrijf. Er zijn aanpassingen gedaan bij de Maashaven zodat het afmeren mogelijk is. Belen heeft in de aanloop naar de opening van het speelpark meerdere keren gezegd dat de replica naar Rotterdam zou komen rond de Wereldhavendagen. Het schip vaart morgenmiddag rond 5 uur langs de Erasmusbrug. In een huis in het dorpje Eerbeek in Gelderland is het lichaam van een minderjarige aangetroffen. Een volwassene is aangehouden, meldt de politie, die uitgaat van een misdrijf. Het lichaam werd vanmorgen gevonden. De hele straat is afgesloten. Volgens Omroep Gelderland woonde in het huis een gelukkig gezin dat heel vriendelijk was naar de rest van de buurt. Het weer. In de ochtend nog veel wind, harde windstoten. Verder soms wat regen. De middagtemperatuur is eerst 22 graden. Later op de middag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het zoals gebruikelijk op vrijdag al wat drukker op de weg. Wat opvalt is de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de Duitse grens door controles 20 minuten oponthoud. De A4 van Rotterdam naar Den Haag staat een auto in brand bij Vlaardingen. De parallelbaan is dicht en de vertraging nu 5 minuten. In het noorden staat file bij Drachten op de A7 van Heerenveen naar Groningen door een ongeluk. Het oponthoud is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
6: Radio Capelle. Dit is de vrolijke vrijdag van de gezelligste van de regio. Dit is Kletskoek.
7: Ready to go!

0: Bryan Adams, Rod Stewart en Sting. Nou, dan heb je wel een paar zangers toch te pakken.
1: Zeker weten.
0: Ja, absoluut. Ja, Capelle is een hele sportieve gemeente. Daar wordt ook van alles georganiseerd door Sportief Capelle onder andere. En we gaan eens even praten met Debbie de Graaf. Want binnenkort, Debbie, wordt er een hele bijzondere triathlon in Capelle georganiseerd. Waar iedereen die een klein beetje van sport houdt en het leuk vindt te bewegen, kan deelnemen. En jij kan ons daar meer over vertellen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hi. Wat een geweldig idee.
2: Ja, leuk hè? Ja, het is voor ons ook voor het eerst inderdaad, maar we zijn ook erg enthousiast.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Hoe is dat zo ontstaan? Want ja, triathlon kennen we, maar ja, het is natuurlijk nogal een inspanning.
2: Ja, nee, we wilden... we doen natuurlijk al veel met wandelen. Het Capelse ommetjes. Website ook waar mensen dus zelf routes door heel Capelle kunnen vinden. Maar ook alle activiteiten waar ze samen kunnen wandelen. En daarin doen we eigenlijk elke maand een themawandeling. Mm-hmm. Dat is dus maandelijks verschillend. Ook waar vandaan we starten, maar ook welke tijd we starten, welke dag.
0: Ja.
2: En toen dachten we, ja, laten we het fietsen en het wandelen is combineren. Omdat we net even wat minder met het fietsen doen en wat meer met het wandelen. En toen kwam eigenlijk het idee zo onderling van laten we eens een keer een triathlon. Dus gewoon heel de week eigenlijk in het kader van bewegen, het zwemmen, het fietsen en het wandelen. Het is niet de officiële triathlon.
0: Nee.
2: Het is natuurlijk echt alle kilometers en noem maar op. Maar
0: je bent wel lekker bezig hè, als je het gaat deelnemen.
2: Nou, zeker, ja. Ja, op maandag hebben we dan inderdaad het zwemmen. En dan, zei ik dat goed, 15 september, ja. En
0: dinsdag.
2: Dan, dinsdag. Dinsdag het zwemmen. We hebben dan donderdag het fietsen en vrijdag het wandelen.
0: Ja, nou ja, je noemt al die activiteiten, hè? Dus op dinsdag, donderdag en vrijdag op. Maar kan je wat meer zeggen over wat dan precies dat... Ja, zwemmen doe je in het water, maar hoe ziet dat er dan uit? En het fietsen, welke afstand is dat? Waar ga je naartoe?
2: Ja.
0: Even zo goed als wandelen?
2: Ja, dinsdag inderdaad is van 11 tot 12 de mogelijkheid om te zwemmen in Aquapella. En eigenlijk verdelen we de groep in tweeën. Dat we verwachten dat dit wel een activiteit is waar mensen op afkomen.
0: Ja.
2: En dan kunnen de mensen een half uur banen zwemmen. Mm-hmm. En daarna wisselen ze met de volgende groep.
0: Ja.
2: Het fietsen is 15 kilometer. Dat kan op een gewone fiets, kan op een elektrische fiets. Daarin wordt wel het tempo van een gewone fiets aangehouden. En wij fietsen gewoon mee met een aantal collega's om de veiligheid te waarborgen.
0: Ja. En heb je al een idee welke route dat gaat worden? Of is dat
2: nee,
0: nog...
2: Dat, ja, we hebben wel zelf een idee, maar het is nog wel een verrassing welke route.
0: Oké, nee, dan vraag ik niet verder. Dan moeten de mensen dat zelf maar... Ja. En dan de vrijdag ga je wandelen?
2: Ja, de vrijdag gaan we wandelen. En dat is een wandeling samen met Roeland, de collega die altijd eigenlijk meewandelt.
0: Okay.
2: Dat is een route weer van 5 kilometer... waarin we eigenlijk kan iedereen ook daaraan mee weer doen. Want we hebben wat snelle wandelaars, we hebben wat wandelaars die misschien wat minder snel zijn. Ja, daar houden we ook gewoon rekening mee. We lopen met voldoende personeel mee.
0: Ja, hey, luister eens, je kan er een vetlederen medaille mee verdienen, hè, begreep ik.
2: Ja.
0: Dat is op zich ook niet verkeerd. Maar stel dat je zeg maar een dag niet kan, je kunt ook per onderdeel meedoen, toch?
2: Ja, je kon per onderdeel meedoen, ja. De medaille is wel bedoeld voor alle onderdelen, als je die hebt voldaan, zeg maar. Maar als mensen zeggen, ik wil echt niet zwemmen of ik heb geen fiets of noem maar op, kan je per onderdeel inschrijven.
0: Ja. Hey, en als je mee wilt doen, hoe gaan we dat doen?
2: Via de website, sportiefcapelle.nl. Ja.
0: Kijk aan.
2: Er staat eigenlijk een agenda. Ja. Dat is duidelijk meteen eigenlijk op de website te zien. En dan zie je meteen de triathlon staan. Want dat is de eerste activiteit die we nu hebben.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. Je kunt je inschrijven voor de onderdelen. Zijn er nog kosten aan verbonden? Of,
2: Nee, helemaal gratis.
0: Nou, dit is de gelegenheid om met Sportief Capelle kennis te maken, voor zover je dat nog niet
2: hebt. Zeker weten, ja. En dus schrijf je zeker in, want het is gewoon superleuk. En het is niet alleen het bewegen, maar ook het ontmoeten van elkaar. We doen de vrijdag ook nog een drankje met elkaar na het wandelen.
0: Ja,
2: het is eigenlijk dubbel feest.
0: En inschrijven kan tot volgende week vrijdag, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Is fietsen en wandelen, dat gaat in de regel bijna iedereen wel makkelijk af. Zwemmen is natuurlijk iets, daar moet je toch enige ervaring in hebben. Gelden daar nog bepaalde dingen voor?
2: Ja, we willen de mensen die zich inschrijven hebben wel inderdaad een zwemdiploma. Dus ja. Als je een zwemdiploma hebt, kan je inschrijven, ja.
0: Oké, okay, nou goed. Ja, je zei het al, een van de eerste activiteiten. Zijn er activiteiten die op korte termijn ook nog gaan plaatsvinden?
2: Jazeker, ja. We gaan weer beginnen met yogalessen. Ja. Dat is vanaf woensdag 16 september... dat is een reeks van 12 lessen in de Duikerlaan. Ook dat staat op de website. Ja. Eigenlijk in hetzelfde rijtje als de triathlon.
0: Aha.
2: En er begint een nieuwe valpreventiecursus in kwartaal 4, zeg maar. Dus die begint in eind september, begin oktober.
0: Mm-hmm.
2: En dat is weer in verschillende wijken eigenlijk een 12-weekse gratis cursus. Voor mensen die toch wat onzekerder zijn met wandelen.
0: Ja.
2: Waarin we echt wel bezig gaan met de spierkracht en... wat fitter worden.
0: Ja, dat is op zich ook niet verkeerd om daar voor zover er nog wat training moet geschieden, dat je daaraan meedoet?
2: Nee, zeker niet. Nee, en ik moet zeggen dat de valpreventie loopt al een tijd en dat is ook wel succesvol. Is ook landelijk een aanpak.
0: Mm-hmm.
2: En gezien we het in meerdere wijken eigenlijk uitzetten, is het voor de mensen ook wat makkelijker aan te sluiten, zeg maar.
0: Ja. Nou ja, kortom, de triathlon is het eerste, maar voor de rest kijk eens lekker op de activiteiten van sportiefkapelle.nl, want dan kan je kijken, misschien is er wel wat van je keus bij, toch?
2: Ja, zeker. Ja, okay. Ja.
0: Is er nog iets anders, Debbie, waarvan je zegt van, joh, dat had je even nog moeten vragen over die triathlon?
2: Nee, ik denk dat alles gevraagd is en alles gezegd is.
0: Moet luisteren, dat geeft mij een hartstikke fijn gevoel. Dan dank ik jou ontzettend voor het feit dat je even in de uitzending wilde komen. En nogmaals, sportiefkapelle.nl tot 11 september inschrijven voor de triathlon. En graag tot de volgende gelegenheid.
2: Is goed, dank
0: en een heel prettig weekend.
2: Fijn weekend.
0: Hey, groeten.
2: Okay.
0: Doei.
2: Dag.

0: Direct met Won't Fall. Ja, we hebben altijd een column in Kletskoek. En deze keer is die van de hand van Sebastiaan Paap. Onder de titel Millennium met een mening. En ja, waar gaat die column over?
1: Millennial met een mening.
2: Het is vakantie. Althans, voor mij, mijn vriendin en vele andere ouders. Mijn vriendin en ik hebben afgelopen week eindelijk weer wat momenten gehad waarin we even aan onszelf toekwamen. Begrijp me niet verkeerd. Ik hou van mijn kinderen. Maar afgelopen maandag was het toch stiekem ook wel heel fijn om ze na 6 volle weken zomervakantie weer op school af te leveren. 6 weken waarin ik niet alleen ouder, maar ook entertainer, reisplanner, scheidsrechter, brandweer, lang verhaal, pinautomaat, chefkok en parttime politieagent ben geweest. Want vakantie betekent voor kinderen geen wekker, geen school, lekker uitslapen, als ze dat toch eens deden. En gewoon kijken wat de dag brengt. Voor ouders betekent vakantie vaak iets anders. Het werk moet doorgaan, boodschappen moeten gedaan worden en het huis maakt zichzelf ook nog steeds niet schoon. En ergens tussendoor probeer je ook nog leuke dingen te doen. Want ja, het is vakantie en je wil natuurlijk niet dat je kinderen laten zeggen: ja, mijn ouders waren vroeger altijd aan het werk. Volgens mij is mijn generatie opgegroeid met het idee dat je alles kan hebben. Een bloeiende carrière, een liefdevolle relatie, een geweldige band met je kinderen, een te gek sociaal leven en tijd voor jezelf. Alleen heeft niemand ons erbij verteld dat daar maar 24 uur per dag voor beschikbaar is. En dus proberen we allemaal de hele dag te compenseren. Als we weinig tijd hebben, maken we de tijd die we hebben bijzonder. Als we een vrije middag hebben, dan moet er iets gebeuren. Als we met de kinderen samen zijn, moeten we uitpakken, herinneringen maken. De duurste en gekste vakantieactiviteiten moeten worden ondernomen. We moeten tijdens een vakantie zogenaamd ieder moment van de dag alleen maar met de kinderen bezig zijn. Terwijl die kinderen daar eigenlijk helemaal niet om vragen. Misschien willen kinderen helemaal geen perfecte ouders. Misschien willen ze gewoon dat je er bent. Niet met een pretpark. Niet met een zorgvuldig geplande middag vol activiteiten. Niet met iedere avond kip, patat en appelmoes. Niet met een super luxe vakantie naar een all-inclusive resort. Nee, gewoon op de bank hangen. Een film kijken. Een spelletje doen. Samen een ijsje eten. Of zelfs gewoon even helemaal niks. En misschien is dat wel het gekke aan vakantie. We zijn 6 weken bezig geweest om onze kinderen een mooie zomer te bezorgen. Terwijl zij zich waarschijnlijk vooral herinneren of hun ouders er nou wel of niet waren. Dus ja, ik ben blij dat de school weer begonnen is. Ik ben blij dat de agenda weer een beetje overzichtelijk wordt. En ik ben heel blij dat ik afgelopen week weer eens gewoon rustig een gesprek kon hebben met mijn vriendin. Maar die 6 weken hebben me ook weer even laten zien waar het uiteindelijk om draait. De momenten dat je er simpelweg gewoon bent. Als ouder, als partner, als mens. En misschien is dat uiteindelijk de belangrijkste rol die we hebben.

0: Nou, ik ga dadelijk spieken wie dat was. Want dat hadden ze me,
1: maandagmorgen.
0: Er staat iemand die tegenover mij. Die is van ckzvandaag.nl. Zeggen ze toch heel officieel?
1: Ja, Thomas
0: Resser.
1: Onze mooie redactie.
0: Goedemiddag, fijn dat je
1: goedemiddag.
0: Ja, jij barst altijd van het nieuws. Want die site van CKZ Vandaag die staat helemaal vol.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Ik las vanochtend iets over de Brienoordbrug.
1: Ja, de Brienoordbrug gaat dicht tussen 9 september... in de nacht en ook 10 september in de nacht.
0: Ja.
1: Dus dat is wel
0: niet onbelangrijk, want dan zie je 's nachts daar naartoe. Maar ook dat er volgende week nog wat gestaakt wordt.
1: Er wordt nog wat gestaakt. Het OV gaat woensdag helemaal eruit liggen. Ja. Daar moet je even goed rekening mee houden als je naar je werk moet, naar je opa en oma moet, naar je kleinkinderen moet. Het is toch handig om te weten dat je geen gebruik kan maken van de trein, niet van de metro, niet van de bus, want er rijdt helemaal niks.
0: Ja. Nou ja, dat is, het gaat over Niels van Krimpen, Capelle en Zuidplas.
1: Ja.
0: CKZ zeggen ze dan.
1: Zeker.
0: Hey, maar vanochtend waaide het een beetje.
1: Nou, het waait inderdaad ook nog steeds flink. Ik weet niet of je, als we hier naar buiten kijken, hebben van die mooie vlag hangen. Nou, die waaien bijna van de mast af.
0: Ja, zo is dat.
1: Ja, het gaat best hard. Het is ook code oranje, zeg ik dat goed? Of code geel? Even kijken hoor.
0: Ik ben kleurig, dus wat dat even... betreft moet jij even kijken.
1: Code geel is het op dit moment. Okay. Windstoten tussen windkracht 7 en 8. En vanmorgen is er bij het station Rotterdam-Alexander is daar een bouwsteiger ingestort.
0: Oh,
1: er staat een heel gebouw ingepakt.
0: Ja.
1: En de bovenste lagen die net boven het gebouw uitkomen, die zijn ingestort. Gelukkig zijn ze de kant van het gebouw opgevallen.
0: Oh.
1: En niet naar beneden gevallen. Dat zou de situatie natuurlijk nog een stuk erger
0: hebben gemaakt. Weet jij welk gebouw dat is? Want daar staat het Groothandelsgebouw natuurlijk ook.
1: Ja. Je vraagt me wel wat.
0: Nou ja, dat is een heel oud gebouw. En ik denk, ja, ik heb zelf bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt met die toren van 142 meter hoog. Nou, daar zal het niet zijn, denk ik.
1: Nee. Het is dat kleinere gebouw waar ook de casino in zit. Waar de KFC ook in zit.
0: Ja.
1: Dan weet je ongeveer wel waar het is, in ieder geval. Ja. En hier op het plaatje is, voor de luisteraar, die kunnen het niet zien. Maar jij kan het wel zien.
0: Ja, kan het wel zien. Ja,
1: Het staat niet meer recht overeind, in ieder geval. Er zijn ook allerlei dingen uiteindelijk wel naar beneden gevallen. Maar er is niemand gewond geraakt. En het gebied is ook een tijdje afgezet.
0: Gelukkig. Zijn er nog andere nieuwsfeiten die jou zo te binnen schieten, waarvan je zegt, ze moeten toch eens op die site eens even kijken. Daar staan uitgebreid uit. Want morgen is het oogstfeest in Zevenhuis.
1: Nou, daar zijn we natuurlijk bij. Dus bij ons op de website zie je daar natuurlijk alle updates over.
0: Mm-hmm.
1: En er komt ook nog een verhaaltje online. En dat is wel een interessant verhaal ook. Over de weg bij Oud Verlaat, de Middelweg.
0: Mm-hmm.
1: Daar vinden de bewoners dat het te hard gereden wordt. Daar wordt 60 gereden. Nou ja, als je 60 mag rijden, rijden sommige mensen er ook wel 70 of 80.
0: Ja, tuurlijk.
1: Je kent het wel. Dus de bewonersgroep daar, die willen dat daar zachter gereden wordt.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk een beetje een B-weg, een sluiproute. Mm-hmm. Dus het is daar vrij druk. En nu heeft de gemeente de snelheid verlaagd naar 30. Dus er is 30 kilometer per uur vanaf gegaan. Maar de bewoners zeggen, oké, dit is één stap. Maar we willen wel dat jullie er dan ook op gaan handhaven.
0: Ja.
1: Want als je er niet op handhaaft, dan...
0: Laat mij raden.
1: Gebeurt er nog steeds niks natuurlijk.
0: Nee, dus er gebeurt nog niet
1: veel. Nee, er gebeurt op dit moment nog niet veel. Maar goed, dat hele verhaal, dat kan je dus vanmiddag lezen bij ons op de website.
0: Het was iets soortgelijks van de week in Scheldendal in Capelle hier.
1: Ook dat inderdaad. Nou, daar is een petitie op gestart. Daar willen de bewoners ook dat daar minder hard gereden wordt. En dat is wel grappig, wij waren daar met z'n tweeën. En daar werd echt flink gereest.
0: Ja.
1: Echt alsof het circuit van Zandvoort was.
0: Ja, maar het is prachtig asfalt, want mijn tandarts zat daar vroeger. Dus wat dat betreft, ik reed natuurlijk altijd maar 30.
1: Ja.
0: Keurige burger als dat ik ben. Maar dat zijn van die dingen. En spelende kinderen, je moet er niet aan denken.
1: Nee, zeker niet. Dus dat is ook terug te lezen op onze website als daar dingen in gaan veranderen.
0: Nou, Thomas, mooi luisteren. Volgende week is er weer een kletskoek. Ik reken op je.
1: Ik ben er.
0: Bedankt. Een fijn weekend.
1: Hetzelfde.

0: Sandy Coast en The Eyes of Jenny. Volgende week, zaterdag 12 september, wordt voor de 53ste keer de Kunstmarkt in Capelle georganiseerd door de Kunstkring Capelle. En Arie Mudde is iemand die daar elk jaar weer bij betrokken is. En daar gaan we eens even mee praten. Dag Arie, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Oscar.
0: Ja, we, dit is eigenlijk een jaarlijks terugkerend fenomeen om eens even te praten over de Kunstmarkt.
1: Ja, zeker. Het is voor ons de 54ste keer.
0: Oh, de 54ste al.
1: Ja.
0: Oké, okay, nou dan heb ik het niet goed gedaan, zeg. Sorry. Ik had 53 staan, zeg. Nou, dat zal ik niet meer doen.
1: Nou ja, als je de... Kijk, we hebben het één keer niet gedaan tijdens de corona.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk heb jij dan toch gelijk.
0: Oh, nou ja, mooi luisteren. Ja. Het is in ieder geval al heel veel jaren dat jullie het organiseren. Laten we het daarop houden.
1: Zeker.
0: Hey, ja, volgende week is het natuurlijk weer zover.
1: De 12e, hè?
0: Ja, de 12e. Al een beetje de kriebels?
1: Ja, we zijn druk bezig, jongen. Je moet er hoop organiseren, hè, natuurlijk, voor zo'n evenement.
0: Ja, dat wou ik net zeggen, want ja, je begint 's ochtends vroeg toch al?
1: Ja, we beginnen al om 5:30 met de opbouw van de markt.
0: Ja.
1: En het publiek is om 10:30 welkom.
0: Ja. Hey, en ja, de leden van de Kunstkring die staan er zelf natuurlijk ook. Maar er zijn veel meer mensen die er komen staan, hè?
1: Ja, joh, er komen kunstenaars uit de hele regio. We hebben 62 kramen in totaal.
0: Zo.
1: Dus zelfs van ver buiten de regio komen de mensen die dolgraag weer naar de Capelle kunstmarkt willen.
0: Ja, en de animo is zo groot dat jullie al van tevoren alle kramen kwijt zijn, zal ik maar zeggen.
1: Ja, we hebben nog een wachtlijst, ja, inderdaad. We zouden meer kramen kwijt kunnen.
0: Ja.
1: Maar de locatie, het is een prachtige locatie.
0: Zeker.
1: En daar kunnen we gewoon niet meer kramen kwijt, joh.
0: Nee, het is natuurlijk super gezellig. Het is ook die dag nog Open Monumentendag, hè? Maar het van Capellehuis, de Dorpskerk. Het is heel sfeervol. En de woningen eromheen, ja, die kleden ook, zeg maar, die ademen de sfeer van het evenement.
1: Ja, zeker. Het is het oude historische centrum van Capelle.
0: Ja. Wat is er allemaal te zien, Arie?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk, ik zei al, 62 kramen met kunstenaars, schilderijen, van alles, joh. Glaswerk, sieraden, alle voorwerpen die met de hand gemaakt worden van de mensen.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben we ontzettend mooie muziek. En workshops zijn er, er zijn demonstraties, joh, er is van alles. En er is een taxatie,
0: hey.
1: Dus de mensen kunnen voorwerpen inbrengen die getaxeerd worden door een gerenommeerde taxateur.
0: Ja.
1: Die moeten een klein bedrag betalen, maar dat bedrag gaat ten goede van het inlooppakket voor kankerpatiënten in Capelle.
0: Oh, dat is een geweldig doel.
1: Ja, we willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen hebben die inbrengen.
0: Ja, precies. Hey, stel dat ik iets heb waarvan ik denk van zou het wat waard zijn, moet ik me dan van tevoren aanmelden daarvoor? Of kan ik gewoon langskomen?
1: Je kan je eigenlijk van tevoren aanmelden, maar je kan ook zonder aanmeldingen langskomen.
0: Mm-hmm.
1: Dan moet je misschien even wachten, maar dan kan je wel gewoon getaxeerd worden, hoor. Geen probleem.
0: Nee, precies. En dan kan je ook nog even gezellig een extra keertje over de markt lopen, toch?
1: Ja, natuurlijk, joh.
0: Ja, zo is dat ook. Hey, je zei over gezellige muziek. Wat voor soort muziek is dat?
1: Nou ja, we hebben in ieder geval een hele goede zangeres en een muzikant uit Capelle zelf.
0: Ja.
1: En we hebben, dat is in de morgen en 's middags hebben we een man die de hele boel entertaint.
0: Mm-hmm.
1: Met nostalgische muziek. Dat is een perfecte artiest. Ja.
0: Nou hadden jullie vorig jaar, Arie, als ik me goed herinner, iets met jongerentheater Quint. Is er dit keer weer zoiets wat er misschien ook... Nee, dat niet. Nee.
1: Quint niet, maar we hebben wel de buurtbus bijvoorbeeld die een promotie levert.
0: Oké.
1: Okay. Nou. Die wil heel graag op de markt staan om mensen aan te spreken en kenbaar maken dat die buurtbus in de buurt rijdt.
0: Ja, precies. Nee, maar want ik hoorde van de week bij ons op de zender dat per bus er 30.000 mensen per jaar worden vervoerd. Dus dat zijn best wel aantallen en dat het behoorlijk gebruikt wordt in Capelle. Maar dat even terzijde. Ja, de Kunstmarkt. Ja. Heb je al stiekem naar het weer zitten kijken, of niet?
1: Nou, ja, de prognose is toch wel goed.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is nog een eind weg natuurlijk. Dus je kan er van alles verwachten.
0: Ja, Oké, nou ja. Ik sprak Leen de Koning in het eerste uur. En die zei dat, het zijn vooruitzichten natuurlijk, maar dat het er op zich best wel aardig uit zou zien. Laten we hopen dat dat dan ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Hè?
1: Ja, ik hoop het ook. Want ja, je bent wel afhankelijk van het weer natuurlijk. Het moet wel. De zon moet wel een beetje schijnen.
0: Ja, ja Arie, nou weet ik dat jij naast de kunstkring natuurlijk bij de organisatie betrokken bent. Ook nog wel eens een pennenstreek in een boek schrijft. Ik zat me te bedenken, joh, is er een boek in de toekomst ooit over de kunstmarkt? En dan dat daar wat gebeurt, zal ik maar zeggen. Maar dat schoot me zo, dat schiet me nu zo te binnen, hoor.
1: Ja, nou, dat zou best kunnen, ja. Het zou een aardig idee zijn voor een spannend boek, ja.
0: Ja, jij met jouw professionele achtergrond destijds. Nou, mooi luisteren. Maar het was zomaar een idee. Hey, ontzettend leuk, de kunstmarkt. Volgende week, hè? Vanaf 10:30, nee, zei jij, hè? Volgende week zaterdag.
1: 12 september.
0: Goed. Nou, mooi luisteren. De mensen die zitten te luisteren, komt in grote getalen. Het is er altijd ontzettend gezellig.
1: Ja, zeker jongens. Kom. Want het is even gezegd, het is hartstikke gezellig.
0: En je kunt er ook leuke dingen, mooie dingen, artistieke dingen kopen.
1: Er is van alles, ja, van alles te kopen, van alles te zien. Een hapje en een drankje.
0: Komt
1: een beetje muziek. Perfect.
0: Oké. Arie, ontzettend bedankt dat we je even aan de lijn konden krijgen. Heel veel succes volgende week. En tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Hai, prettig weekend. Dag.
1: Doei.

0: Ja, en dan denk je natuurlijk van dat is even radiostilte. Ja, dan sta je de telefoon net te bedienen en dan probeer je iemand aan de lijn te krijgen. En dat is ook gelukt. Alleen dat gesprek, dat vorige gesprek duurde iets te lang. Willem de Waard, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ook
0: kijk, zie je het? Nou gaan we gewoon gezellig verder, Willem, maar dan voor de radio. Waar gaan we het eens over hebben? Jij bent vorige week begonnen.
1: Ja, vorige week zijn we weer begonnen. Met Zwartvies. Naar zomerreces.
0: Ja.
1: Dat was even wennen natuurlijk. Maar ja, weet je, je gaat eigenlijk verder waar je geëindigd bent een x-aantal weken eerder. Dat ja. is in het geval van het programma Zwartvies natuurlijk festivals.
0: Ja. En je had gelijk een goede opener natuurlijk. Want ja, vorige week was hier wel wat te doen natuurlijk.
1: Er is heel veel op dit moment te doen. De slotfase van het festivalseizoen is altijd heel druk. En hier hebben we natuurlijk, wat hadden we? Culinaire hadden we natuurlijk in de buurt. Er was Greffel, Pop in Kralingse Veer.
0: Mm-hmm.
1: Ook een vrij nieuw evenement. Ja, en dit weekend gaat het gewoon verder. Hè? Once in the Blue Moon is een festival, theaterfestival in het Zuiderpark. Zuiderpark Theater, dat is een grote tent die ze daar dan neerzetten. Tribunes erbij en dan een leuk festival organiseren. Doen ze in Haag trouwens heel goed. Ja, je hebt de Wereldhavendagen natuurlijk dit weekend. Je hebt Oogstfeest in Zevenhuizen. Je hebt Opper de Pop heb je in Bergshoek. Komende week Baroeg Open Air in het Zuiderpark in Rotterdam. De popronde staat te beginnen. Er komt de Grote Prijs van Rotterdam aan. Ja. Kortom, ja.
0: Ja, die popronde, ik wist niet dat dat als... Ja, dat is ook mijn onkunde op dat vlak natuurlijk. Maar ik wist niet dat dat nu alweer ging beginnen, Willem.
1: Dat zijn 40 steden, hè? Die moeten ze in 10 weken proppen. Ja. Nou, dus ze maken weekend al heel lang. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag.
0: Uh-huh.
1: En dan 40 steden. Dus dat is 10 weken. Dus ja, dat moet voor de kerst allemaal klaar zijn.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat op 12 september start. En dat duurt dan tot en met eind november.
0: Hey, en de thuisstad daarvan is Nijmegen. Dat wist ik ook.
1: Ja, dat klopt. Ze is ooit in Nijmegen gestart.
0: Ja.
1: Begon met 5 steden 30 jaar geleden, denk ik ongeveer. En dat zijn inmiddels dus is uitgegroeid tot 40 steden.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een beetje de max, hè. Zit een beetje aan de max op dit moment.
0: Ja, ja. Maar goed, dat zijn wel evenementen die natuurlijk altijd... Waar zeg maar het jonge talent ook weer boven komt drijven natuurlijk.
1: Ja, en de grote artiesten van de toekomst die beginnen daar. Hè. Noem maar even een paar. Kensington bijvoorbeeld, Chef Special... Loutsoen, dat zijn allemaal artiesten die ooit begonnen zijn tijdens de popronde.
0: Ja, ja, nou ja, dat is er. Ga je daar morgen ook aandacht aan besteden aan de popronde?
1: Ja, morgen hebben we een interview met de organisatie van de popronde. Dat doen we elk jaar eigenlijk.
0: Ja.
1: Om een beetje af te stemmen. Oké, zit er nog groei in het evenement? Wat staat er voor bijzonders op het programma deze editie? Dus dat. En we hebben ook een interview met de organisatie van Baroeg Open Air. Dat is voor het eerst tweedaags evenement. Maar dat is meer voor de zware jongens onder ons. Hè. Een beetje metal hard rock festival.
0: Is dat iets wat jij ook leuk vindt? Of is dat niet zozeer?
1: Nou ja, sommige dingen vind ik wel leuk. En het is natuurlijk wel een evenement. Je moet ook even kijken naar hoe de situatie ervoor staat met de evenementen en de festivals in Rotterdam. Maar dat is niet zo best, want de gemeente Rotterdam wil €656.000 bezuinigen op de festivals. Ja, dat is een directe bedreiging voor bijvoorbeeld Baroeg Open Air, maar ook een bedreiging voor bijvoorbeeld de Pleinbioscoop, wat elk jaar keer gehouden wordt. Dus dat zijn allemaal bedreigingen die ons kabinet, wat er nu zit, niet voor ogen hebben. Die bezuinigen op de cultuursector en dat is niet leuk gewoon voor de mensen die een avondje uit willen.
0: Je vraagt je zelfs af of ze blijven maar bezuinigen. Ongelooflijk eigenlijk, hè? Want je helpt
1: natuurlijk
0: toch iets...
1: Ja, het is natuurlijk best wel triest dat je in... het is natuurlijk opening van de cultuur... het zijn de cultuurweken op dit moment. Het cultuurseizoen wordt weer geopend. En dan hoor je allebei bedreigingen op je afkomen. Dat is niet leuk voor de mensen die heel veel vrije tijd erin steken. Ja. In dat soort dingen. Dat is gewoon minder prettig.
0: Maar jij gaat morgen aan die evenementen aandacht besteden?
1: Ja, Baroeg Open Air. In ieder geval popronde, Once in the Blue Moon. Je hebt ook nog Live on the Beach. Dat is niet zo best weer vandaag trouwens. Maar Strand van Scheveningen is vierdaagse Live on the Beach. Met vandaag allemaal haastartiesten. Zoals Anouk, Sommieu en Direct.
0: En Bluff komt ook, want dat hoorde ik vanochtend op de radio.
1: Bluff was gisteren volgens mij.
0: Oh, die is gisteren al geweest. Oké. Okay. Ja, ja. Nou ja, dat heb ik dan half opgevangen. Hey Willem, jij besteedt aan heel veel zaken aandacht natuurlijk. Ja, een van de dingen. Er zijn wel wat artiesten overleden. Jij zal daar ongetwijfeld afgelopen zaterdag, ik heb niet geluisterd, moet ik eerlijk bekennen, al aandacht aan hebben besteed. Maar er zijn er wel een paar omgevallen, te zeggen.
1: Ja, we hebben wel een aantal aandacht aan besteed. Maar we hebben natuurlijk altijd aan het eind van het jaar een eerbetoon. Hè? Ja. We doen een hele lange uitzending met allemaal artiesten die er niet meer zijn. Maar het zijn, het zijn er heel veel en dat worden er alleen maar meer. Hè? Want ja, de artiesten die ooit begonnen zijn op hun 20ste jaar, dat zal inmiddels 60 jaar geleden zijn, die zijn 80 plus, hè? Dus die gaan een keer.
0: Ah ja, Journey Kaagman, ja, dat... Dat was natuurlijk ook best wel een dingetje. Dolly Parton natuurlijk.
1: Dolly Parton.
0: De drummer van ZZ Top.
1: Ja, de enige zonder baan.
0: Ja, nou ja, dat is dan... hij Frank heette Beard, hè? Ja. En hij was de enige zonder baard.
1: Ja, nee, er zijn heel veel artiesten overleden. Dat klopt, dat gaat maar door. Ja, dat doe je.
0: Dus
1: dat
0: aan het eind van het jaar heb jij een extra lange uitzending.
1: Ik denk de twee woorden,
0: ja, zo is dat. Nou, je bent er morgen weer tussen 12 en 2 samen met u.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, ik heb geen playlist meer gezien in die zin van dat mijn laptop ligt thuis. De volgende keer als ik hem weer krijg, zal ik een plaat inpassen die mooi aansluit op het feit dat wij even hebben gesproken. Ik wilde je bedanken. We gaan volgende week weer bellen.
1: Ja, is goed.
0: Fijn weekend en zet hem op morgen.
1: Fijn weekend.
0: Hoi,
1: bedankt.
0: Doei.
1: Hoi.

I am Mandy, Fly Me van 10cc. Als u vanavond niks te doen heeft, dan is er vanavond het gezelligste buurtfeest van Zwollewar. En de bedoeling is dat er vanaf 6 uur vanmiddag samen een heerlijke avond bij wijkcentrum Zwollewar wordt gemaakt. Een avond met live muziek van de band The Gobblers, gezelligheid, lekker eten en natuurlijk ook een drankje erbij. Wat is er deze barbecue, beer en beats avond daar allemaal te doen? Nou, live muziek, lekker eten, bierproeverij, oud-Hollandse spelen, gezelligheid met de buurt. Vanaf 6 uur bij het wijkcentrum Zwollewar. Maria Daneelserf in Capelle aan de IJssel. En neem je buren, vrienden en familie mee en kom er gezellig allemaal genieten.

0: dit was hem dan weer voor deze week. Let's go. Volgende week vrijdag zijn we er weer. En ja, vanaf 10 uur tot 1 uur. Dus graag tot de volgende week en een heel fijn weekend. Doei.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
2: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vanmorgen een inval gedaan in een huis aan de Houtskoolkreek in Spijkenisse. Een van de mensen binnen zou verward gedrag vertonen. Maar omdat er ook mogelijk een vuurwapen binnen zou liggen, gingen zwaar bewapende agenten naar binnen. De twee mensen die binnen waren zijn beide aangehouden. De politie kon niet zeggen of er ook een vuurwapen is gevonden. Een wilde achtervolging door onder meer in de kerk in Hendrik de Ambacht vanmorgen. Twee mannen op de vlucht werden achtervolgd door zeker 10 politiewagens en een helikopter. De achtervolging begon omdat de wagen geregistreerd stond als niet gekeurd, niet verzekerd. Ook was iemand in de auto een paar keer weggereden bij een tankstation zonder te betalen. De achtervolging eindigde op de Rotterdamse weg in de kerk, waar de vluchtende auto een beuk kreeg van een politiewagen die in achtervolging was. Daarna kwam de auto met de twee mannen tot stilstand. Twee voertuigen van de politie moesten worden weggetakeld. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en raakte er verder geen andere voertuigen beschadigd. Een replica van de Ark van Noach mag van het havenbedrijf alsnog naar Rotterdam komen. Het gaat dan aanmeren bij Spelen bij Belen, mogelijk komend weekend tijdens havendagen. Deze week is er contact geweest tussen ondernemer Wim Beelen en het havenbedrijf. Er zijn aanpassingen gedaan bij de Maashaven zodat het afmeren mogelijk is. Beelen heeft in de aanloop naar de opening van het speelpark meerdere keren gezegd dat de replica naar Rotterdam zou komen rond de Wereldhavendagen. Het schip vaart morgenmiddag rond 5 uur langs de Erasmusbrug. In een huis in het dorpje Eerbeek in Gelderland is het lichaam van een minderjarige aangetroffen. Een volwassene is aangehouden, meldt de politie, die uitgaat van een misdrijf. Het lichaam werd vanmorgen gevonden. De hele straat is afgesloten. Volgens Omroep Gelderland woonde in het huis een gelukkig gezin dat heel vriendelijk was naar de rest van de buurt. Het weer. In de ochtend nog veel wind, harde windstoten. Verder soms wat regen. De middagtemperatuur is eerst 22 graden. Later op de middag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is inmiddels behoorlijk druk. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij de afrit Frieschepalen een kwartier vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten door grenscontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
10: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op woensdag 9 en donderdag 10 september wordt de Van Brienenoordbrug in beide richtingen volledig afgesloten voor autoverkeer tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Tijdens de afsluitingen controleert de Rijkswaterstaat of de technische installatie van de brug nog goed functioneert. Automobilisten die tijdens de afsluitingen via de A16 richting Rotterdam-Zuid, Ridderkerk of de A15 reizen, moeten rekening houden met flinke hinder en een extra reistijd van tot zeker een half uur. De organisatie van de Capelse Zomer in Capelle aan den IJssel heeft de line-up voor het evenement bekendgemaakt. Op zaterdag 19 september komen onder andere Sven Versteeg en Henk Dissel optreden op het Stadsplein. Q-Music, het Foute Uur, sluit de dag af. En zaterdag 5 september vindt de 38e editie van het Oogstfeest in Zevenhuizen plaats. Het dorpsfeest wordt gevierd met honderden kramen, oude tractoren, muziek en andere activiteiten. Een van de onderdelen is de badeendenrace in de Hennepsloot. Inmiddels zijn alle 6.000 badeendjes verkocht en is er totaal al bijna €27.000 opgehaald voor kinderzorghuis Onder de Wieken. Bezoekers hoeven geen entree te betalen. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 4 september. We hebben een behoorlijk warme nacht achter de rug. De temperatuur kwam niet onder de 20 graden. En vandaag kan de temperatuur oplopen naar een graad of 22. Wel hebben we te maken met behoorlijk onstuimig weer. Er staat een krachtige tot harde wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de loop van de dag volgen een aantal buien. En als de buien zijn gepasseerd, gaat de temperatuur terug naar ongeveer 18 graden aan het eind van de middag of begin van de avond. Komende nacht neemt de wind verder in kracht af en koelt eraf naar ongeveer 14 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Zondag zijn er zonnige perioden, blijft overal droog en waait een matige wind uit het zuidoosten en er wordt warme lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 11 graden. Zondagmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden. Maandag wordt de warmste dag uit de reeks. Op veel plaatsen kan het zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 25 graden met flinke zonnige perioden en vrijwel overal droog. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit een zuidelijke richting. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en ook minder warm. We krijgen te maken met een aantal buien. Slechts af en toe breekt de zon door. In de nacht en vroege ochtend minima rond de 13 tot 14 graden. En overdag een maximumtemperatuur rond de 19 graden.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 230 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken een kwartier. A2 Utrecht en Bos bij Kerkdriel een kwartier extra reistijd. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 25 minuten oponthoud. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum een uur. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vanmorgen een inval gedaan in een huis aan de Houtskoolkreek in Spijkenisse. Een van de mensen binnen zou verward gedrag vertonen. Maar omdat er ook mogelijk een vuurwapen binnen zou liggen, gingen zwaar bewapende agenten er binnen. De twee mensen die binnen waren zijn beide aangehouden. De politie kon niet zeggen of er ook een vuurwapen is gevonden. De wilde achtervolging door onder meer in de kerk in Hendrik de Ambacht vanmorgen. Twee mannen op de vlucht werden achtervolgd door zeker 10 politiewagens en een helikopter. De achtervolging begon omdat de wagen geregistreerd stond als niet gekeurd, niet verzekerd. Ook was iemand in de auto een paar keer weggereden bij een tankstation zonder te betalen. De achtervolging eindigde op de Rotterdamse weg in de kerk, waar de vluchtende auto een beuk kreeg van een politiewagen die in achtervolging was. Daarna kwam de auto met de twee mannen tot stilstand. Twee voertuigen van de politie moesten worden weggetakeld. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en raakten er verder geen andere voertuigen beschadigd. Een replica van de Ark van Noach mag van het havenbedrijf alsnog naar Rotterdam komen. Het gaat dan aanmeren bij Spelen bij Belen, mogelijk komend weekend tijdens de havendagen. Deze week is er contact geweest tussen ondernemer Wim Belen en het havenbedrijf. Er zijn aanpassingen gedaan bij de Maashaven zodat het afmeren mogelijk is. Belen heeft in de aanloop naar de opening van het speelpark meerdere keren gezegd dat de replica naar Rotterdam zou komen rond de Wereldhavendagen. Het schip vaart morgenmiddag rond 5 uur langs de Erasmusbrug. In een huis in het dorpje Eerbeek in Gelderland is het lichaam van een minderjarige aangetroffen. Een volwassene is aangehouden, meldt de politie, die uitgaat van een misdrijf. Het lichaam werd vanmorgen gevonden. De hele straat is afgesloten. Volgens Omroep Gelderland woonde in het huis een gelukkig gezin dat heel vriendelijk was naar de rest van de buurt. Het weer. In de ochtend nog veel wind, harde windstoten. Verder soms wat regen. De middagtemperatuur is eerst 22 graden. Later op de middag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk bij elkaar, meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp een kwartier verdraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. A16 Breda-Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht. 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 de andere kant op bij Breda is ook een ongeluk gebeurd. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je een kwartier. En ook in Brabant een aanrijding op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daardoor ruim 20 minuten vertraging. Bij Ravenstein is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Yeah. Hier bin ich geboren,

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op woensdag 9 en donderdag 10 september wordt de Van Brienenoordbrug in beide richtingen volledig afgesloten voor autoverkeer tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Tijdens de afsluitingen controleert de Rijkswaterstaat of de technische installatie van de brug nog goed functioneert. Automobilisten die tijdens de afsluitingen via de A16 richting Rotterdam-Zuid, Ridderkerk of de A15 reizen, moeten rekening houden met flinke hinder en een extra reistijd van tot zeker een half uur. De organisatie van de Capelse Zomer in Capelle aan den IJssel heeft de line-up voor het evenement bekendgemaakt. Op zaterdag 19 september komen onder andere Sven Versteeg en Henk Dissel optreden op het Stadsplein. Q-Music, het Foute Uur, sluit de dag af. En zaterdag 5 september vindt de 38e editie van het Oogstfeest in Zevenhuizen plaats. Het dorpsfeest wordt gevierd met honderden kramen, oude tractoren, muziek en andere activiteiten. Een van de onderdelen is de badeendenrace in de Hennepsloot. Inmiddels zijn alle 6.000 badeendjes verkocht en is er totaal al bijna €27.000 opgehaald voor kinderzorghuis Onder de Wieken. Bezoekers hoeven geen entree te betalen. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 4 september. We hebben een behoorlijk warme nacht achter de rug. De temperatuur kwam niet onder de 20 graden. En vandaag kan de temperatuur oplopen naar een graad of 22. Wel hebben we te maken met behoorlijk onstuimig weer. Er staat een krachtige tot harde wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de loop van de dag volgen een aantal buien. En als de buien zijn gepasseerd, gaat de temperatuur terug naar ongeveer 18 graden aan het eind van de middag of begin van de avond. Komende nacht neemt de wind verder in kracht af en koelt er af naar ongeveer 14 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Zondag zijn een zonnige periode, blijft overal droog, er waait een matige wind uit het zuidoosten en er wordt warme lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 11 graden. Zondagmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden. Maandag wordt de warmste dag uit de reeks. Op veel plaatsen kan het zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Met flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit een zuidelijke richting. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en ook minder warm. We krijgen te maken met een aantal buien. Slechts af en toe breekt de zon door. In de nacht en vroege ochtend minimaal rond de 13 tot 14 graden. En overdag een maximumtemperatuur rond de 19 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 380 kilometer file. De meeste files staan op dit moment in het zuiden en in het midden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Everdingen en Zaltbommel, heb je een half uur vertraging. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, een kwartier extra bij Duiven. Dan de A16, Rotterdam-Breda. Daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen de Moerdijkbrug en Breda-Noord heb je 10 minuten vertraging, maar de weg is wel weer vrij. En de A35 van Almelo naar Enschede doe je tussen Hengelo-Zuid en Enschede 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderloo en Knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen

0: Het geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.
1: Dit is Radio
0: Capella. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapella.nl. Radio
2: Capella. Kwijt al met het nieuws. Van Radio Rijnmond. In Portugal is brand ontstaan in een rijtjeshuis aan de Albrandswaardse dijk. Die begon tijdens werkzaamheden aan het dak, maar de oorzaak is niet bekend. Bij het blussen bleek dat er meerdere brandhaarden waren, daarom moest er extra brandweer komen. Omdat de brand woedt in een rijtjeshuis, wordt vooral geprobeerd om andere huizen te beschermen. Mede dankzij de regen lijkt dat goed te lukken, zegt de brandweer. De verstekelingen die gisteravond werden gevonden in een vrachtwagen in de veerhaven van Vlaardingen kwamen bijna allemaal uit Irak. Eén iemand kwam uit Turkije en van drie mensen is nog niet bekend waar ze vandaan komen. Er waren ook twee kinderen bij. Vijf van de inklimmers werden pas geleden ook al een keer betrapt in diezelfde veerhaven in Vlaardingen. De Turkse chauffeur van de vrachtwagen is ook aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Van de 34 verdachten die eerder deze week zijn opgepakt voor de beschieting in Overasselt zitten er nog 32 vast. Onder de verdachten zitten 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Er zitten 2 minderjarigen bij. 2 anderen zijn heengezonden omdat niet zeker is dat ze iets met de zaak te maken hebben. De zaak zou gaan om een grote partij cocaïne. En een kitesurfmarathon tussen Hoek van Holland en Den Helder heeft gisteren bijna een €500.000 opgeleverd voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Bijna 300 kitesurfers begonnen in Hoek van Holland aan de tocht naar Den Helder. Volgens de organisatie haalden opmerkelijk veel deelnemers de finish. Slechts 16 haakten tijdens de wedstrijd af. Dat komt volgens de organisatie ook grotendeels doordat het zo warm was vannacht. Het weer, veel regen, later kan de zon even doorbreken. Het koelt af van 22 naar 18.
3: Dennis Mooi van de ANWB. Er staat in totaal 465 kilometer file in Nederland. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur vertraging. En op de A35 van Almelo naar Enschede doe je er ook een half uur langer over tussen Hengelo-Zuid en Enschede. A50 Apeldoorn en Arnhem tussen Hoenderloo en Knoop het Waterberg is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: gezelligste van de regio.
1: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op woensdag 9 en donderdag 10 september wordt de Van Brienenoordbrug in beide richtingen volledig afgesloten voor autoverkeer tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Tijdens de afsluitingen controleert de Rijkswaterstaat of de technische installatie van de brug nog goed functioneert. Automobilisten die tijdens de afsluitingen via de A16 richting Rotterdam-Zuid, Ridderkerk of de A15 reizen, moeten rekening houden met flinke hinder en een extra reistijd van tot zeker een half uur. De organisatie van de Capelse Zomer in Capelle aan den IJssel heeft de line-up voor het evenement bekendgemaakt. Op zaterdag 19 september komen onder andere Sven Versteeg en Henk Dissel optreden op het Stadsplein. Q-Music, Het Foute Uur, sluit de dag af. En zaterdag 5 september vindt de 38e editie van het Oogstfeest in Zevenhuizen plaats. Het dorpsfeest wordt gevierd met honderden kramen, oude tractoren, muziek en andere activiteiten. Een van de onderdelen is de badeendenrace in de Hennepsloot. Inmiddels zijn alle 6.000 badeendjes verkocht en is er totaal al bijna €27.000 opgehaald voor kinderzorghuis Onder de Wieken. Bezoekers hoeven geen entree te betalen. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 4 september. We hebben een behoorlijk warme nacht achter de rug. De temperatuur kwam niet onder de 20 graden. En vandaag kan de temperatuur oplopen naar een graad of 22. Wel, we hebben te maken met behoorlijk onstuimig weer. Er staat een krachtige tot harde wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de loop van de dag volgen een aantal buien. En als de buien zijn gepasseerd, gaat de temperatuur terug naar ongeveer 18 graden aan het eind van de middag of begin van de avond. Komende nacht neemt de wind verder in kracht af en koelt eraf naar ongeveer 14 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Zondag zijn een zonnige periode, blijft overal droog en waait een matige wind uit het zuidoosten en er wordt warme lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 11 graden. Zondagmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden. Maandag wordt de warmste dag uit de reeks. Op veel plaatsen kan het zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 25 graden met flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit een zuidelijke richting. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en ook minder warm. We krijgen te maken met een aantal buien. Slechts af en toe breekt de zon door. In de nacht en vroege ochtend minima rond de 13 tot 14 graden. En overdag een maximumtemperatuur rond de 19 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen heb je 20 minuten vertraging tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom. 40 minuten vertraging nu op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Tiel-West staat 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A35 van Almelo naar Enschede tussen Hengelo-Zuid en Enschede staat 9 kilometer. Onthoud dus 35 minuten door een politieonderzoek. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk 20 minuten vertraging door een auto met pech op de linker rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Mario. Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 17-jarige Rotterdammer is veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor zijn rol bij de Malieveldrellen vorig jaar. Daarbij raakten meerdere agenten gewond. Twee jongens van 16 uit Renen en Den Haag kregen 2 dagen jeugdgevangenis en een lange lijst aan regels waar ze zich voorlopig aan moeten houden. Als ze nog eens de fout in gaan, moeten ze 2 weken de cel in. Een 4de verdachte is voor studie in het buitenland en hoort zijn straf later dit jaar. Bij een brand in een rijtjeshuis in Portugal moest de brandweer vanmiddag voorkomen dat het huis van de buren aan beide kanten ook in brand vloog. Het vuur ontstond bij werkzaamheden op het dak van het huis aan de Albrandswaardsdijk. Omdat er meerdere brandhaarden bleken te zijn, moest er extra brandweer komen. Die werd wel aardig geholpen door de regen om de brand te bestrijden, zegt een woordvoerder. De verstekelingen die gisteravond werden gevonden in een vrachtwagen in de veerhaven van Vlaardingen kwamen bijna allemaal uit Irak. 1 iemand kwam uit Turkije en van 3 mensen is nog niet bekend waar ze vandaan komen. Er waren ook 2 kinderen bij. 5 van de inklimmers werden pas geleden ook al een keer betrapt in diezelfde veerhaven in Vlaardingen. De Turkse chauffeur van de vrachtwagen is ook aangehouden op verdenking van mensensmokkel. En met het nieuwe vuurwerkverbod worden er speciale inleverdagen georganiseerd in het land om anoniem en zonder boete van je oude vuurwerk af te komen. Daarmee is al bijna 400 kilo opgehaald. Meer dan de helft werd ingezameld in het Gelderse Lochem. Er waren deze week ook inleverdagen in Terneuzen, Middelburg en Venlo. In Rotterdam kan het over 2 weken, op zaterdag 19 september, op de parkeerplaats van de Kuip. Het weer, veel regen, later kan de zon even doorbreken. Het is een graad of 18. Vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Ruim 550 kilometer file staat er nu. Er staan veel files in Gelderland, Brabant en het midden van het land. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. 3 kwartier vertraging. A2 naar Maastricht tussen Knoopend Leenderheide en Leenen. 1 kwartier extra. Dat komt door een kapotte auto. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooyen een 1/2 uur vertraging door een ongeluk. En op de A35 Almelo-Enschede tussen Delden en Enschede-West 20 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Grijsoord en Renkum 20 minuten extra door een auto met pech. En een ongeluk op de A73 Venlo-Nijmegen zorgt voor 1/2 uur extra reistijd tussen Vierlingsbeek en Haps. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op woensdag 9 en donderdag 10 september wordt de Van Brienenoordbrug in beide richtingen volledig afgesloten voor autoverkeer tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Tijdens de afsluitingen controleert de Rijkswaterstaat of de technische installatie van de brug nog goed functioneert. Automobilisten die tijdens de afsluitingen via de A16 richting Rotterdam-Zuid, Ridderkerk of de A15 reizen, moeten rekening houden met flinke hinder en een extra reistijd van tot zeker een half uur. De organisatie van de Capelse Zomer in Capelle aan den IJssel heeft de line-up voor het evenement bekendgemaakt. Op zaterdag 19 september komen onder andere Sven Versteeg en Henk Dissel optreden op het Stadsplein. Q-Music, het Foute Uur, sluit de dag af. En zaterdag 5 september vindt de 38e editie van het Oogstfeest in Zevenhuizen plaats. Het dorpsfeest wordt gevierd met honderden kramen, oude tractoren, muziek en andere activiteiten. Een van de onderdelen is de badeendenrace in de Hennepsloot. Inmiddels zijn alle 6.000 badeendjes verkocht en is er totaal al bijna €27.000 opgehaald voor kinderzorghuis Onder de Wieken. Bezoekers hoeven geen entree te betalen. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 4 september. We begonnen deze dag met veel bewolking en een krachtige tot harde wind uit een west-zuidwestelijke richting. Net na het middaguur trokken een paar pittige buien over onze regio en daalde de temperatuur een korte tijd van 22 naar 17 graden. De rest van deze dag blijft het overwegend bewolkt met nog kans op een lichte bui, maar veelal zal het droog zijn. En dat geldt ook voor vanavond en vannacht. De minimumtemperatuur gaat dan terug naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. Morgenmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag waait er een matige wind uit de zuid-zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt warme lucht aangevoerd. Er zijn opnieuw zonnige perioden met een paar mooie weerwolken, overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 11 graden. En zondagmiddag wordt het rond de 23 graden. Op maandag wordt op veel plaatsen een zomerse dag. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En de minimumtemperatuur die schommelt rond de 14 graden. Vanaf dinsdag krijgen we een aantal dagen met wisselvallig weer en een grotere kans op een aantal buien. Maar tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door en zijn er langere droge perioden. De maximumtemperatuur schommelt vanaf dinsdag rond een graad of 18, 19. En de kans op neerslag blijft tot en met vrijdag behoorlijk groot.
3: Dennis Mooij van de ANWB. 450 kilometer file staat er nu in totaal. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. En de stroom is het drukst in Brabant, Gelderland en in het midden van het land. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel doe je er 3 kwartier langer over. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooien 1 kwartier extra door een ongeluk. En op de A73 Venlo-Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps 30 minuten extra reistijd door een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand in een rijtjeshuis in Portugal is geblust. De brand ontstond aan het eind van de ochtend bij werkzaamheden op het dak en dreigde over te slaan naar de huizen van de buren aan de Albrandswaardse dijk. Dat kon de brandweer voorkomen en werd daarbij volgens een woordvoerder geholpen door de regen. Toen er meerdere brandhaarden bleken te zijn, moest er ook nog extra brandweer komen, maar de brand bleef wel beperkt tot die ene woning. Een jongen van 17 uit Rotterdam heeft een taakstraf van 40 uur gekregen en moet een schadevergoeding betalen na de Malieveldrellen vorig jaar. Meerdere agenten raakten gewond toen ze werden bekogeld. Twee andere minderjarigen moesten vandaag ook voor de rechter komen en moeten die schadevergoeding ook betalen. Zij kregen korte celstraffen. Een vierde verdachte is voor studie in het buitenland en hoort in december zijn straf. De burgemeester van de gemeente waar Overasselt bij hoort heeft nog een woning gesloten na het extreme vuurgeweld deze week. Dat zou gaan om het huis van familie van Jan G., die het doelwit was van de aanslag. Een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten en twee agenten raakten zwaar gewond. Het huis van Jan G. werd al 3 keer eerder gesloten en moet nu een jaar dicht. Er zijn 34 mensen opgepakt, van wie er nog 32 vastzitten. En Giovanni van Bronckhorst wist toen hij tekende niet dat Feyenoord eerst spelers moest verkopen voor er nieuwe spelers konden komen. Dat had hij pas de laatste weken door. Toch vindt hij dat niet erg als dit het beste is voor de club. Van Bronckhorst gaat gewoon verder met de spelers die hij heeft en probeert daar het beste mee te presteren. Na het vertrek van Ayase Ueda naar Lille zijn Nacho Ferri en Shaquille van Persie de overgebleven spitsen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij, de ANWB. 470 kilometer file staat er nu. De meeste files hebben 5 tot 10 minuten vertraging. Op deze wegen ben je wat langer onderweg. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur extra. En diezelfde A2 maar dan van Utrecht naar Eindhoven tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten vertraging. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. En een kwartier extra ben je kwijt op de A50 Arnhem-Os tussen Knabbert-Valburg en Ravenstein. En A73 naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. Radio.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op woensdag 9 en donderdag 10 september wordt de Van Brienenoordbrug in beide richtingen volledig afgesloten voor autoverkeer tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Tijdens de afsluitingen controleert de Rijkswaterstaat of de technische installatie van de brug nog goed functioneert. Automobilisten die tijdens de afsluitingen via de A16 richting Rotterdam-Zuid, Ridderkerk of de A15 reizen, moeten rekening houden met flinke hinder en een extra reistijd van tot zeker een half uur. De organisatie van de Capelse Zomer in Capelle aan den IJssel heeft de line-up voor het evenement bekendgemaakt. Op zaterdag 19 september komen onder andere Sven Versteeg en Henk Dissel optreden op het Stadsplein. Q-Music, Het Foute Uur, sluit de dag af. En zaterdag 5 september vindt de 38e editie van het Oogstfeest in Zevenhuizen plaats. Het dorpsfeest wordt gevierd met honderden kramen, oude tractoren, muziek en andere activiteiten. Een van de onderdelen is de badeendenrace in de Hennepsloot. Inmiddels zijn alle 6.000 badeendjes verkocht en is er totaal al bijna €27.000 opgehaald voor kinderzorghuis Onder de Wieken. Bezoekers hoeven geen entree te betalen. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 4 september. We begonnen deze dag met veel bewolking en een krachtige tot harde wind uit een west-zuidwestelijke richting. Net na het middaguur trokken een paar pittige buien over onze regio en daalde de temperatuur in korte tijd van 22 naar 17 graden. De rest van deze dag blijft het overwegend bewolkt met nog kans op een lichte bui, maar veelal zal het droog zijn. En dat geldt ook voor vanavond en vannacht. De minimumtemperatuur gaat dan terug naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. Morgenmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag waait er een matige wind uit de zuid-zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt warme lucht aangevoerd. Er zijn opnieuw zonnige perioden met een paar mooie weerwolken, overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 11 graden. En zondagmiddag wordt het rond de 23 graden. Op maandag wordt op veel plaatsen een zomerse dag. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En de minimumtemperatuur die schommelt rond de 14 graden. Vanaf dinsdag krijgen we een aantal dagen met wisselvallig weer en een grotere kans op een aantal buien. Maar tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door en zijn er langere droge perioden. De maximumtemperatuur schommelt vanaf dinsdag rond een graad of 18, 19. En de kans op neerslag blijft tot en met vrijdag behoorlijk groot.
3: Dennis Mooi van de ANWB. Het is nog altijd druk, maar het aantal files neemt wel af. Er staat nog 320 kilometer file. De meeste files leveren 5 tot 10 minuten vertraging op. Op de A2 is het drukst op dit moment. Eerst vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg een half uur vertraging. En de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Knoop het Leendeheide bij Eindhoven en Valkenswaard doe je er een uur langer over. Er staat 6 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand in een rijtjeshuis in Portugal is geblust. De brand ontstond aan het eind van de ochtend bij werkzaamheden op het dak en dreigde over te slaan naar de huizen van de buren aan de Albrandswaardse dijk. Dat kon de brandweer voorkomen en werd daarbij volgens een woordvoerder geholpen door de regen. Toen er meerdere brandhaarden bleken te zijn, moest er ook nog extra brandweer komen, maar de brand bleef wel beperkt tot die ene woning. Een jongen van 17 uit Rotterdam heeft een taakstraf van 40 uur gekregen en moet een schadevergoeding betalen na de Malieveldrellen vorig jaar. Meerdere agenten raakten gewond toen ze werden bekogeld. Twee andere minderjarigen moesten vandaag ook voor de rechter komen en moeten die schadevergoeding ook betalen. Zij kregen korte celstraffen. Een vierde verdachte is voor studie in het buitenland en hoort in december zijn straf. De burgemeester van de gemeente waar Overasselt bij hoort heeft nog een woning gesloten na het extreme vuurgeweld deze week. Dat zou gaan om het huis van familie van Jan G., die het doelwit was van de aanslag. Een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten en twee agenten raakten zwaar gewond. Het huis van Jan G. werd al 3 keer eerder gesloten en moet nu een jaar dicht. Er zijn 34 mensen opgepakt, van wie er nog 32 vastzitten. En Giovanni van Bronckhorst wist toen hij tekende niet dat Feyenoord eerst spelers moest verkopen voor er nieuwe spelers konden komen. Dat had hij pas de laatste weken door. Toch vindt hij dat niet erg als dit het beste is voor de club. Van Bronckhorst gaat gewoon verder met de spelers die hij heeft en probeert daar het beste mee te presteren. Na het vertrek van Ayase Ueda naar Lille zijn Nacho Ferri en Shaquille van Persie de overgebleven spitsen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooi van de ANWB.
3: Het aantal files neemt af. Er staat nog 185 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je nog een kwartier vertraging tussen Veghel en Kerkdriel. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen knooppunt De Hoogt bij Eindhoven en Valkenswaard een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, dus de vertraging neemt af. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
6: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Booty pal pal, booty man down. You be like, I'll bring the ass over here right now. Twerk, bend in the mood, yeah. Twerk, misera bunda. Twerk, ze wil mij maar dat gaat niet. Dus ik gun Dina en ik zeg, kill the bitch. Kill the bitch. Kill the bitch. Big girls don't cry, you

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat zij zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben, waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt alleen nog even langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat ze er zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat zij zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben, waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat ze er zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat ze er zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Dit is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radio.
1: Mario kwijt al. Met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie een Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat ze er zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben, waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum, zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat zij zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben, waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat ze er zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2.